0: Discount Song, een echte familiezaak. Uitgegroeid tot een volwaardige supermarkt.
1: Met een hart voor herzelen.

0: 5.
1: Als het echt vers moet zijn. Eén adres. Discount Sonk in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
2: Radio Star.
3: Yo-ho!

Star. Radio Star. Come on, check your body, baby. Hey, het is zomer op je radio.

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Het is zomer bij Radio Star. Radio.

0: De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discount Sonk op de Groenlaan in Herzelen. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het weekend was nog nooit zo leuk. Feel the music. Radio Star.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Huh? Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzele als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzele van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 13:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 14:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 16:00 geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de afterkermis loungebar van 14:00 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzele op 8, 9 en 10 augustus.
6: Enjoy the weekend.

0: Door Gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 03 19 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
3: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lievesessen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
8: De muziek

0: groente- en fruitafdeling bij Discount Zonk. Wat een verschil in kwaliteit. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen.
1: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton.

Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.

0: love you, baby.
1: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
2: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
3: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
4: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
5: That is zomer.
6: That's disgusting.
7: Op 8 augustus is hij er terug.
8: 8 augustus.
7: De heetste lijst van Vlaanderen.
8: De Zomer 100.
7: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
8: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
7: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100 met Frankie, Jampie, Andy, Stefanie en
9: Levi de Bruin. Het weekend van Radio.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven. Kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
5: We gaan eten!
6: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kollebloem in de Doornstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
7: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
6: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Song. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zetten ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
2: Goedemorgen, dit is Star in de ochtend.
3: Campy van Vlaanderen.

0: que tú y borequito como tú. Que no sabes ni la ju. Borequito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú y que tú y borequito como tú. Que no sabes la voz, borequito como tú. Y yo sé más que tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú que tú que tú y borequito como tú. Que no sabes la voz.
1: Zaterdag 8 augustus, is 8 over 9. Goedemorgen allemaal. Een uurtje staar in de ochtend voor we aan de zomerhonderd beginnen, want die komt er straks aan. Natuurlijk gaan we wel een beetje opwarmen. En dat deden we al met deze song uit 71 van Perre en Borequito. De weerupdate halverwege dit uurtje, dat blijft er wel in zitten. Maar vandaag geen hitparade in het verleden gaan kijken. En alleen maar leuke zomerse muziek gaan draaien, zoals deze van Dennis Azar.

Sinita en My Toy Boy, ook nog zo'n leuke song uit de jaren 80 en 87. Een album waar het op stond met zon- en zomerhits. Deze Toy Boy van Sinita. De reclame die is er stilaan aan te komen, maar eerst nog dit. Deze van Sailor en La Cumbia.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshouten. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
2: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

Een leuke zomerplaat uit 1963 van Nat King Cole. Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. 2010, dan maakte deze man het volgende nummer. Ik leerde hem een paar jaar geleden kennen door het zoeken op YouTube achter La Melodia. Ik was een karaoke-versie aan het zoeken. En toen vond ik dit van Joey Monteno. Een Panamese reggaeton-zanger. En een hele leuke melodie.

De Zomer 100 die komt eraan vanaf 10 uur en Wildura komt daar ook misschien wel in tegen in die lijst. Dit was Wildura uit 1971 met de zonneschijn. Maar nu wel even tijd om naar de weerupdate gaan te kijken. De weerupdate voor deze zaterdag en de komende dagen natuurlijk, want ook dan moeten we weten welk weer ons te wachten staat. Dat volgens het weerstation Pajottenland, want weerman Erwin is nog altijd even in vakantie, nog een week denk ik, en dan start hij weer met zijn eigen weerberichten. Vandaag brede opklaringen, maar deze namiddag gaan de zonnige periode zich toch afwisselen met een lichte hoge sluierbewolking. Bij een zwak tot matige wind die van oost naar zuidoost draait, gaat de temperatuur vlot oplopen naar zomerse maxima van 28 tot 29 graden. Komende nacht dan blijft het helder tot licht bewolkt en koelt het af tot ongeveer 14 graden. Morgen zondag wordt een tropisch warme dag. Al van 's morgens vroeg schijnt de zon uitbundig, al verschijnen er in de namiddag enkele hoge wolkensluiers. De temperatuur stijgt naar 30, 31 graden. De wind blijft zwak tot plaatselijk matig en draait geleidelijk aan van zuidwest naar west. Dat zorgt later op de dag voor een lichte afkoeling, al blijft het ook overal droog. Maandag verloopt opnieuw droog en warm. De zon krijgt volop ruimte, al ontstaan er in de namiddag enkele onschuldige stapelwolken. Een matige noordwestenwind voert iets minder warme lucht aan. Met maximumtemperaturen rond 28 graden blijft het bijzonder aangenaam zomerweer. Tijdens de nacht koelt het onder het vrijwel helder hemel af opnieuw af naar 16 graden. Dinsdag verandert er weinig aan het weerbeeld. Onder een droge noordoostelijke stroming overheerst de zon en blijven eventuele wolkenvelden beperkt. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind gaat de temperatuur naar 28 graden. En woensdag gaan we daar nog wat bij doen, want woensdag dient zich opnieuw een warmteopstoot aan. Na een zonnige start blijft de hemel vrijwel onbewolkt, enkele hoge sluierwolken na. De wind draait naar het zuid-zuidoosten en voert opnieuw warme lucht aan. En daardoor gaan de temperaturen naar tropische waarden van 32 à 33 graden. Allemaal eens nalezen. Dat kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En we gaan nog eens een Franstalige leuke zomerplaat ingooien nu. Deze hier van Muriel Dak in de jaren 80 en Tropique.

Jesse Matador met Ale Ola uit 2010, toen ook deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival. En nu nog eens even naar de jaren 70 met deze van El Gato, Loco Loco.

0: Voor keuken- en interieurinrichting hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info aan bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
3: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
4: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
5: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
6: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
7: Hey yo, big wave. Tell him I come.

Eentje van 5 jaar geleden, 2021, deze Justin Billington en Small Jam met Aiko. Aiko, nog een goede 10 minuten en dan gaan we van start met onze Zomer 100.

0: was nog even terug naar de zomer van 1990. Met dit Belgisch product wel, hè? Chameleon en Un Besito a Ti. We gaan naar 10 uur toe. Start van de zomer 100 zometeen naar het nieuws.
1: Radio Star. Goedemorgen.

0: zelfverzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
1: Om 6 uur vanmorgen is een nieuwe flitsmarathon begonnen. Meer dan 20 Europese landen nemen eraan deel. De politie controleert 24 uur lang op te snel rijden. Naast de vaste camera's zet ze ook mobiele ploegen in. Volgens de federale politie blijven de controles nodig. Bij de vorige flitsmarathon in april werden bijna 45.000 mensen betrapt op overdreven snelheid. De oom van de jongen van 7, die woensdagnacht dood teruggevonden werd in een appartement in Merchtem, is aangehouden voor moord. Hij zou bekend hebben dat hij het kind enkele stevige pedagogische tikken gegeven heeft, maar zegt dat hij niet begrijpt dat de jongen daaraan overleden is. Het onderzoek loopt verder. De moeder van de jongen en een vriendin van haar worden verdacht van schuldig verzuim, omdat ze geen hulp geboden hebben. Zij moeten later nog voor de onderzoeksrechter komen. Een Russische aanval in een voorstad van Kiev heeft aan 3 mensen het leven gekost. Het gaat om een kind en 2 volwassenen. 3 mensen raakten gewond, onder wie ook een kind. Vallende brokstukken hebben verschillende gebouwen beschadigd, waaronder woningen. Het is niet duidelijk of de Russen raketten of drones hebben afgevuurd. Een Belgische speler heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen. Die levert bijna 111 miljoen euro op. Het is al de 3e keer in iets meer dan 2 maanden dat de hoofdprijs naar een Belg gaat. De winnaar had de juiste combinatie van 5 cijfers en 2 sterren. Landskampioen Club Brugge is goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Blauw-zwart won thuis met 3-0 van KV Kortrijk, dankzij goals van Vetlesse, Forbes en Tresoldi. Vanaf dit seizoen zijn er geen play-offs meer. De competitie keert terug naar een klassiek systeem met 18 ploegen en enkel de heen- en terugwedstrijd. Zizo Bergs ligt uit het tennistoernooi in het Canadese Montreal. Hij ging in de 3e ronde onderuit tegen de Amerikaan en titelverdediger Ben Shelton. Het werd 6-3 en 6-2. We krijgen een warm en zonnig weekend met af en toe wat wolkensluiers. Aan zee wordt het vandaag zo'n 26 graden. In het binnenland halen we maxima tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer. Het kwik kan dan klimmen tot 31 graden. In het binnenland kunnen dan enkele stapelwolken ontstaan.
2: Dit is de Zomer 100.
3: De heetste lijst van Vlaanderen. Radio
4: Star. Summertime.

0: Dat klinkt eigenlijk al lekker, hè? Dit muziekje, Jampy en Stefanie.
1: Goedemorgen, Davy.
0: Goedemorgen. Bedankt voor jouw voorprogramma.
1: Een beetje de opwarming, hè?
0: Je hebt de opwarming. Het is heel warm, hè? Want ja. Jampy, mag ik je eventjes iets vertellen? We hebben hier airco.
1: Ja,
0: het was hier 42 graden toen we binnenkwamen.
1: Ik zit er nu te kort bij en dat is niet goed voor het stemmetje.
0: Ja, maar ja, jongen.
1: We zijn
0: 10 kilo vermagerd na een half uur hier te zitten. Maar bon, bedankt voor de fijne opwarmer. Heel wat leuke platen heb je gedraaid. Platen die de lijst net niet hebben gehaald. En wat we nu gaan krijgen zijn 100 platen die de lijst wel hebben gehaald. De zomer 100 van 2025. Je hebt al eens kunnen kijken.
1: 2026.
0: 26.
2: Okay,
1: dat is de warmte zeker.
0: Het is allemaal uw schuld, Jampy.
1: Ja, voilà,
0: je hebt de lijst al eens kunnen bekijken, jullie beiden. Zijn er verrassingen?
2: Voor mij wel.
0: Oké. En voor Jampy?
2: Ik ga niet verklappen, hè. Ja.
1: Ja, hier en daar toch wel iets dat ik zeg van oké, daar had misschien iets anders kunnen staan. Maar ja, kijk, ja. Er zijn zoveel keuzes.
0: Ja.
1: En ik heb er net nog een fout uitgehaald. En blijkbaar heeft jouw vrouwtje dat vorig jaar ook al gezegd.
2: Dat horen we straks op nummer 99, maar misschien laten we gewoon beginnen met de nummer 100.
0: Ik zie het al. Straks gaan we ook eens bekijken welke platen er niet meer in staan. Maar dit is inderdaad nummer 100. We gaan op

0: Altijd plezant een trompet in de zomerhonderd. Dan maakt het nog wat warmer, denk ik toch.
1: En een grote zomerhit geweest in 2002. Tim Deluxe, It Just Won't Do. Ja. Zijn echte naam trouwens, Timothy Andrew Lomas. Ik snap dat je dan iets
0: dan
1: anders kiest.
0: Dan snap ik dat je iets anders kiest.
1: En hij was eigenlijk al gekend zo'n beetje in de underground. Zo niet gekend bij het grote publiek. Maar deze... Ja, ja, deze heeft ervoor gezorgd dat hij gekend werd.
0: Ja. Want dat is ook maar één hit gehad.
1: Ja, daar is het ook natuurlijk bij gebleven. Klopt. Ja.
0: Maar bon, goed genoeg om in de zomer 100 te belanden, potverdekken. En dat is niet altijd voor iedereen weggelegd. Want er zijn ook platen die dit jaar niet meer mogen meedoen. Ik zal ze eens kort overlopen. Dat is Sam Goris met de bijpostende titel Arrivederci.
2: Ik ben aan het zwaaien, Arrivederci.
0: Ah ja, ja, ja. Ik zeg ook echt die nu.
1: Wat is er nu?
0: Dan Luna met Vamos a la Playa. Ook niet meer in de lijst. En ook DJ Jesse Jeff en Will Smith met Summertime. Dat wil zeggen dat we drie nieuwe platen hebben, maar dat is voor straks. Daar gaan we nu nog niks over vertellen, hè, Jeff?
2: Nee, want we gaan naar de zomerrit van vorig jaar, hè, op 98. Trouwens, binnenkort weten we welke de zomerrit 26 wordt. Heb jij een favorietje in die 20 songs?
0: Ja, een van de nieuwe platen die in onze zomer 100 staat.
2: Dan denk ik al te weten de welke die al op laatste instantie er nog ingekomen is.
1: Ja, dat kan.
0: Ja. Ze hebben moeten iemand anders heeft moeten plaatsruimen voor drie bevallige dames.
2: Ja, ja. En nu heb je al een gouden tip gegeven.
0: Het is love.
2: Ja. Ja. Zoiets in die aard, ja. Nee, op 98 de zomerrit van vorig jaar, Pomelien Thijs en Atlas.
0: Ja. En ze zakt wel een klein beetje. Hè?
2: Amai.
0: Een mini beetje, hè.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten,

0: 13 plaatsen achteruit deze Juan Luis Guerra van 84 naar 97. Een Dominicaan, want geboren op de Dominicaanse Republiek in 57. Maar een mannetje van alles zo'n beetje, Davy, in de muziekwereld. Ja. Want hij is zanger, songwriter, muziekproducent, studiomuzikant, componist, gitarist. Hij bespeelt een beetje alles, piano. En zijn genres zijn merengue, bachata en salsa. Welke van drie zou dit dan zijn?
1: Een beetje bolero-achtig toch zo, hè? Beetje zwoele... Hè?
0: Ja, een combinatie van die bolero romantico, maar ook de bachata.
1: Zoiets, hè?
0: Voilà.
1: Ja, en zo klusjesman als hobby.
0: Ja, in de muziekwereld dan
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zoiets. Manusjes van alles, ook die kunnen in onze zomer 100 terechtkomen.
0: Maar het zal weer de laatste keer zijn, denk ik. Ja. Als ik zie, dalen van 84 naar 97, dat is geen goed vooruitzicht.
1: Maar dat is zoals je petje, het gaat op en neer, hè? In de koers,
0: ik ben al de tour geweest. Hè.
1: De mensen die meekijken via de website radiostar.be zien niet Eddy Merckx zitten, maar Jampie van Vlaanderen.
0: Ook niet Lucien.
1: Ook niet Lucien.
0: Want die is een beetje kleiner.
1: Dat is een beetje kleiner. Goed, we gaan door met onze zomer 100. Stefanie, alwaar zijn wij beland?
2: Bij nummer 96 en ook een hele sterke daler. Ja. Als ik eerlijk mag zijn, ja, van, het stond op nummer 64 met bijhorend dansje Master Key G. Met Jeruzalemma.
1: Van 64 gaat hij naar 96. De plaat die uitlegt hoe je het beste mieren doodtrapt.
2: Wat zeg.

0: Beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
1: Kleine klusjes of grote verbouwingen, altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
2: Dit is de zo.

0: nog een beetje vroeg natuurlijk.
1: Allee, ik weet het niet.
0: Voor een mojito, is het al het aperitief uurtje?
2: Ja, aperitief kan, hè.
0: Kan het al?
3: Mooi, het is sowieso een hele vroeg, in de wereld altijd om het aperitief.
2: Voilà.
0: De beste tijd is aperitieftijd, toch?
3: Ja.
0: Maar niet zo voor Robert Abigail, hè, want hij zakt toch wel wat dit jaar. Plaat komt uit 2008. En ja, zakt toch wel wat plaatsen van 68 naar 95. Het zou misschien zijn laatste jaar kunnen zijn.
2: Best mogelijk.
0: Het zou zomaar kunnen.
3: Dat heb je nu al een aantal keer gezegd, dus volgend jaar ga je dan toch wel wat nieuwkomers moeten hebben.
0: Ja, maar het is, dit jaar zijn er twee vrij recente singles die nieuw binnenkomen.
3: Mm-hmm.
0: Hè? Twee platen die dit jaar zijn uitgekomen en die ook al de lijst halen. Dus,
2: ja, maar met zekerheid dat die daar dan volgend jaar in zitten?
0: Dat zou kunnen, hè.
2: Het zou kunnen, dat is juist.
0: Ja.
2: Hangt van jouw humeur af. Dan.
0: Ja, vooral dat. Vooral
2: zeg,
0: dat.
2: Het valt mij op dat we nu de eerste stijger hebben in de lijst. Want
0: sorry,
2: vorig jaar
0: Jean-Pierre.
2: Op 99.
0: Ik zei vorig jaar, die gaat eruit liggen, maar kijk, stijgt terug.
2: Voilà, kijk. Van 99 naar 94. En het was eigenlijk de enige echte grote hit voor die formatie in 1974.
0: We hebben gisteren nog de videoclip bekeken.
2: Ja. Ah, oké.
0: We hebben gisteren ge-YouTubed zo goed als gans de lijst van ken je dit nog, ken je dit nog?
2: Ja.
0: Het was zo van...
2: Om kunnen mee te zingen? Nog eens de tekst instuderen?
0: Zingen...
3: Dat gaan we niet doen.
0: Nee, dat
3: we zaten
0: niet
3: een aantal bekende acteurs in de clip, toch?
0: Dat was bij de Beach Boys.
3: Ah, dat is... Oké, dat was ik.
0: Dat is voor straks.
2: Ja, ze heeft iets met Beach gezien, hè.
0: Dat is straks. Ja.

0: In 1987 stichtte hij ook Mano Negra, de King Kong 5. Weet je nog, Jampy, plaat?
1: Nee, nu verras je mij, nee.
0: Nee,
1: dat is... Maar je gaat me vertellen, dat zal er wel een lichtje branden, zeker?
0: Vertellen, ik heb het al verteld. Ik ga niet iets te berde brengen. Maar het is, ja, hij was de opstarter of de oprichter in de 87 van Mano Negra. Maar samen met zijn broer was dat trouwens. En dit hier was Me Gustas Tu. Een van die, ja, toch wel grote zomerhits uit 2001. Mano, ciao. In onze Zomer 100 op nummer 93.
1: Ja, we gaan naar de 92 en dat is ook een grote verliezer, want vorig jaar nog op 52. En zoals heel wat groepen soms met familie te maken heeft, ook hier de Gypsy Kings, een familie uit het zuiden van Frankrijk, uit Arles-Montpellier. En ze staan dit jaar op 92 met hun Bamboleo uit 88.
0: Het komt uit die platenkast, hè?
1: Ja, kraak een beetje, maar dat mag, hè, dat is de charme.
0: Dus de B-kant zelfs, hè?
1: Ja.

0: De platenmaatschappij wou het wel uitbrengen, dit nummer, maar dacht niet dat het een grote hit ging worden.
1: Daar waren ze toch even fout mee.
0: Ja, omdat ze dachten, ja, zo die Engelstalig, ja, de pop, meer pop, en dan daar zo wat Latino-vibes tussen, dat gaat het niet worden. En ja, hebben ze zich daar wel wat mispakt, ja.
1: Ja, ze staat zelfs in de zomer 100. Ja? Dat kan toch iedereen zeggen. Jongens, allee, kom aan. En ze stijgt zelfs terug een paar plaatjes.
0: Ja, 3 plaatsen van 94 naar 91. Miami Sound Machine, Conga.
1: Zeg, Jampy.
2: Yes.
1: Is het niet tijd om straks een eerste polonaise te doen?
2: Kunnen we proberen? Ben jij de kapitein om de locomotief op gang te trekken?
1: Oei. Is die elektrisch?
2: Ja, maar dan moet je het nog gebruiken, want blijkbaar is dat ook een probleem bij jou, hè?
1: Wat?
2: Als het elektrisch is, dan meteen gebruiken.
1: Ik heb... Nee, we gaan dat straks, straks vertellen.
2: Ja, hè? Nee, want, we gaan een polonaise doen met een man die in Vlaanderen enorm populair is. En ik denk dat hij meer in Vlaanderen op de bühne staat dan in zijn eigen land in Nederland.
1: Ja, vreemd, hè?
2: Hij is zelfs kort tegen de grens komen wonen om vlug in Vlaanderen te zijn, want woonde een heel eind verder weg.
1: Ja.
2: Danny Diego, daar hebben we het over.
1: Ja, vorig jaar nieuw en dit jaar stijgt hij toch wel weer 7 plaatsen.
2: Blijvertje dus in de hitlijst. Of toch weer verschieten en volgend jaar niet meer in met de zomernachten.
1: Misschien wel nummer 1.
2: Ja.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
5: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Ann vertelde.
6: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
5: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
7: Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
8: Kiekeboe!
7: Maar geloof ons, je wil het niet.
8: Ja, zeg salut daarmee.
7: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.

0: We zijn iets vergeten, jongens. Onze Polonaise.
1: Ja.
0: We waren zo aan het babbelen.
1: Jij was de kapitein nogthans, hè, om op gang te trekken.
2: Ik had toch gezegd dat dat niet ging goed komen.
0: Nou, sorry, hè, jongens.
2: Ja,
0: we gaan, we zullen het nog eens draaien. Nee, Danny Diego op nummer 90 in onze Zomer 100. Dat wil zeggen...
3: Zomer 100 overzicht.
1: Ja, eigenlijk een plaat te laat, hè, dat overzicht.
0: Ja.
1: Moet voor de 90 komen, normaal, hè.
0: Ja.
2: Ja?
1: Ah, ja, ja, als je bij de andere kijkt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Niemand niet opgemerkt.
2: Nee.
1: Maar
2: goeie opmerking.
1: We gaan toch nog een overzichtje geven. Hè. Op 100, 5 plaatsen verlies voor Cookie and Cream met Camping Disco.
2: En dan op 99 Tim Deluxe en Just Won't Do.
0: Dan de zomerhit van vorig jaar. Pommelien Thijs stond op 98 met Atlas.
1: 13 plaatsen verlies voor Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor.
2: En de favoriete plaat van Davy, Master KG en Jerusalemma op 96.
0: En toch geen mieren meer, hè? Dan op 95 hadden we Robert Abigail met de Mojito Song.
1: First Class vinden we terug op 94, 5 plaatsen winst. Ze komen uit 74 met The Beach Baby.
2: En dan op 93 Manu Chao en Me Gustas Tu.
0: De Gypsy Kings donderen naar beneden van 52 naar 92. Bamboleo.
1: Op 91 de Miami Sound Machine met Conga uit 86.
2: En dan nog net gehoord op nummer 90 Danny Diego met zijn Zomernachten.
0: Je hebt een brugje naar de volgende plaats.
2: Ja,
0: hè?
2: Want Danny Diego zingt over Pedro.
0: Ja.
1: Danny Diego.
2: Ja, en hij zingt over Pedro. En de volgende plaat die klaar staat, is toch ook wel toevallig op Pedro.

0: Over welke boys zou ze het kunnen hebben, beste vrienden hier bij de radio?
1: Hoe bedoel je?
2: Misschien over ons, wie weet.
0: Of over welke jongens zou ze het hebben?
2: Ja,
0: jullie kijken allemaal zo raar naar mij, waarom?
2: Er werd trouwens een Vlaamse versie ook uitgebracht en die had ook zo van die heerlijke boys.
1: Man.
0: Jumpy.
2: Jonge, dat is toch juist? Betty, Big Brother.
0: Betty Big Brother, hè?
1: Ja.
0: Zo van...
2: Of Sarek of zoiets.
0: Ja, zoiets, hè. Dat is je bijgebleven, hè?
2: Ah, wel ja. Met die platen horen kwam dat er binnen dat die dat gecoverd heeft ooit.
0: Ja.
2: Maar ze is niet de enige, want er waren er nog. En weet je dat Betty ondertussen al een halve eeuw jong is geworden?
1: Hé... Hey.
0: Ja, dat zijn weten.
2: Dus die Big Brother is lang geleden, hè, want toen was ze nog zeer jong.
0: Ja, die volgde ze nog op, Jampy. Dat is wel duidelijk.
2: Het is omdat ik het hier opgezocht heb, hè, anders zou ik het
0: tuurlijk
2: ook niet weten.
0: Het staat op jouw startpagina, zie ik.
2: Bijna.
0: Ja, Sabrina, ze ging van 92 naar 88, dus terug een beetje geklommen in de positieve versie.
2: En het was het album toen, het derde nummer die ze uitbracht in 87.
0: Ja, leuk nummertje nog eens, hè?
2: Fijn om terug te horen. Ja. In de zomermaanden hoor je dat weer vaker dan daar buiten. Hè.
0: Ja.
2: Ja. Ik ga weg. Ik ga naar huis.
0: Ik ging net dankjewel zeggen voor je bijdrage in de Zomer 100 en net daarvoor.
2: Het is maar kort.
0: Je mocht langer blijven, maar ja.
2: Ja, dat gaat niet, hè. Mijn planning zit goed vol weer vandaag.
0: Ja, maar ja, je mocht blijven, hè.
2: Ik weet het.
0: Ja, als je zegt ben ik bij weg ben.
2: Ja, ik zou zeggen, ik kom nog eens terug met nog iets, maar dat gaat niet lukken, want mijn namiddag zit bomvol, anders had ik dat gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Maar, alleszins bedankt en doe je volgend jaar terug mee?
2: Ja, okay. Zeker en vast ook. Die opwarming weer en dan nog een uurtje erbij.
0: Ja,
2: en wie
0: niet?
2: Weet, misschien langer. Of dat we dat kunnen regelen toen, tegen dan.
0: Jij regelt dat. Bedankt, Jampy. En Stefanie, wij blijven nog wat, hè?
1: Ja, ik doe ook nog een uurtje verder.
0: Oké, dat is goed. Dan gaan we eerst eens kijken wat de volgende platen ons allemaal gaan brengen. En moet eerlijk zijn, het volgende uur zit weer boordevol lekkere zomerhits.
1: En een leuke mix ook gewoon.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké, zometeen daar veel meer over.
3: De mooiste biermanden en de grootste keuze in dranken aan de scherpste prijs? Bij Discount Sonk natuurlijk.
4: Dit is de Zomer 100.
5: De heetste lijst van Vlaanderen.
6: Radio Star.
7: Summertime.

0: is wel een motiverende plaat, hè?
1: Zeg.
0: Het is weer voorbij, die mooie zomers.
1: Nog niet.
0: Nog niet, hè?
1: Zeker niet als je al 2 weken vooruit kijkt in het weerbericht. Nee, nee.
0: Dan blijven we nog even doorgaan.
1: Ja.
0: Like Me. Niet de originele, maar we kozen toch wel voor dit hier. En het is terug een beetje... ze zijn gezakt. Oh, het is weer voorbij, die mooie zomer, letterlijk. Ze zijn gezakt naar 87. Ze komen van 67.
1: Ja.
0: Beetje jammer, hè?
1: Ja. Ja. En dingen die gebeuren, ja.
0: Ja. Niet iedereen kan stijgen.
1: Nee.
0: Goed, we gaan door. En wat vinden we op nummer 86?
1: 10cc en Dreadlock Holiday.
0: Yes, dit is een zomerhonderd nog tot ongeveer een uur of zes met nog heel wat fijne collega's. Blijf dus zeker luisteren naar Star. Je kan ook meekijken en meeluisteren via onze website. Dat is radiostar.be. Maar ik zeg het maar, hè.

0: Boys. En eigenlijk zijn het gewoon meisjes, hè?
1: Ja, en het zijn niet die van Sabrina van der straks, hè?
0: Nee. Het is dus de groep heet gewoon Boys. Met een Z.
1: Ja.
0: En het zijn gewoon drie meisjes in een zebrapakje.
1: Ja, dat was wel duidelijk. Ze hebben nog een paar kleine hitjes gehad. Save Me bijvoorbeeld ook. Mm-hmm. Maar dit was een van die grote zomerhits uit 1994. Ook regelmatig te zien in 10 om te zien.
0: Maar nu verder eigenlijk heel weinig nog over te vinden of te lezen.
1: Je vindt zelfs hun namen niet meer terug.
0: Nee, die zijn echt opgegaan in rook.
1: Ja, oké. Het werden zebrakoekjes.
0: Ja.
1: Boys met Love on the Beach op 85.
2: De Zomer 100. De hitste lijst van Vlaanderen.
3: We're gonna party as much as we can.
2: De Zomer 100. De hitste lijst van Vlaanderen.

0: Waardoor je daarin in dat laatste?
1: We're going to eat pizza.
0: Ja, blijkbaar horen daar ook heel veel mensen in. We're going to eat pizza.
1: Ah ja, ik heb goed zingen in pizza zongen.
0: Ja, blijkbaar horen mensen dat erin. En ook nog een leuke verwijzing in het liedje is, ze zingt I don't want to be a bus driver all my life.
1: Ah.
0: En dat verwijst naar het andere liedje van hen, We Like to Party, met The Vengabus is Coming. Ja, dus verwijst ze naar van, ja, maar ik ga hier niet heel de tijd met die Vengabus blijven rijden, hè jongens.
1: Was dan de opvolger van We Going to Ibiza? Misschien verwijst dat dan ook naar...
0: Dat gaan we nog eens moeten verder uitzoeken.
1: Dat gaan we eens moeten uitvogelen.
0: Dus dat waren de Vengaboys.
1: Ja. We're going to Ibiza. Nu, trouwens, ook wel leuk weet je, op nummer 83 komt van 91 staat de oudste plaat uit de lijst.
0: Oeh.
1: 1962, 1963, zo'n dat randje. Mm-hmm. Summer Holiday.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2 uur met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4 uur geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
5: Dit is de

0: Gisteren, ter voorbereiding van de Zomer 100, waren wij nog eens snel door wat liedjes aan het gaan en videoclips en zo.
1: Ja, dat
0: en
1: klopt.
0: Deze hebben we dan bekeken, hè, van de Beach Boys Kokomo. En ik zei op een bepaald moment, stop, spoel terug. Ik heb iemand gezien.
1: Ja.
0: En dat was inderdaad een van de bekende acteurs uit Full House, uit de jaren 90, heel bekend geweest. Maar er zat nog iemand.
1: Er zat nog iemand in. Want de plaat,
0: en die had jij gezien.
1: Want op de plaat is eigenlijk een soundtrack van een film uit de film Cocktail.
0: Mm-hmm.
1: En daar speelt een bekend persoon in mee.
0: Ja.
1: Tom Cruise.
0: Ja.
1: Ja, die zat ook in de videoclip, opgenomen aan het strand. Uiteraard.
0: Ja, ze zijn daar drankjes en aan het drinken en aan het dansen. En één keer zeiden wij, wow, hier zitten toch wel een paar bekende mensen.
1: Ja, inderdaad.
0: Dus dat zijn wist-je-datjes over...
1: Leuk, hè?
0: Over Kokomo.
1: Ja. Van 89 naar 82, dus toch wel weer in de goede richting, de Beach Boys.
0: Mm-hmm.
1: En de volgende, vooraleer we een overzicht hebben, die doen het ook een klein beetje beter dan vorig jaar. 1 plaatsje winst voor dit hier. Woehoe!

0: Dit is een De Zomer 100, al 15 jaar een traditie op de radio. Dus een beetje een feesteditie dit jaar. En Zoekmachine doet ook al heel wat jaren mee. Ja, dit jaar staan ze op 81 met Maldon.
1: Zomer 100 overzicht.
0: Het is weer zover, hè, Stefanie?
1: Dan geven wij een overzicht op nummer 90, Danny Diego en Zomernachten.
0: Dan op 89, Jack Somi, Agatino Romero en Rafaela Cara en Pedro.
1: En op 88, Sabrina met haar boys.
0: Ja, beiden. Dan 87, 10cc met Dreadlock Holiday.
1: En de Like Me cast vonden we met Het is weer voorbij die mooie zomer op 86.
0: Zal niet waar zijn, want de zomer blijft duren. Love on the Beach hadden we met Boys op 85.
1: En van de ene Boys naar de Venga Boys op 84 met We're Going to Ibiza.
0: Dan de oudste plaat uit de lijst uit 1962, Summer Holiday van Cliff Richard and the Shadows.
1: En dan Kokomo van de Beach Boys vonden we op nummer 82.
0: Net gehoord Zoekmachine en Maldon op nummer 81. Ja, dat wil zeggen dat we al toe zijn aan nummer 80. En ik heb ook gezien dat onze collega Frankie ook is binnengewandeld. Hij is op zijn zomers, hè?
1: Gewandeld, gehuppeld.
0: Ja, zijn,
1: zo blij is
0: jong dartelend veulen. Hij is happy, hè?
1: Mm-hmm, ik zeg, het is daarom dat ik zeg, dat is niet gewoon wandelen, hoor.
0: Dat is een marathon, dat is een marathon voor hem, hè?
1: En die armen zwaaien in de lucht. Ja, het was echt heel enthousiast.
0: Hoe zit het met die cocktails, hè?
2: Dit is de Zomer 100.
3: De heetste lijst van Vlaanderen.

0: af en toe kan er ook wat bewogen worden in de zomer 100.
1: Met een beachball.
0: Ja, onder andere. Vorig jaar hadden we toch zo'n een strandbal.
2: Ja, dan konden we zo naar elkaar. Doe, doe, doe, doe.
0: Die zijn weg.
2: Ja, die zijn weg.
0: Ja, misschien begrijpelijk.
2: Ja.
0: Na vorig jaar zijn er een paar dingen bewust verdwenen uit de studio, denk ik. De meest onveilige dingen zijn weg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Laten we het daarop houden.
0: Leuk plaatje.
2: Ja, Nelen en Kane. Ik ken het en ik zou niet de naam van de artiest kunnen gezegd hebben.
0: Nee, Nelen en Kane.
2: Ja, maar ik wil zeggen, het is een liedje dat ik ken, maar niet actief of zo.
0: Ja, het is een discotheekhit geweest in 1997. En wat meer is, het is de eerste plaat die gewoon blijft staan in onze Zomer 100.
2: Dat is een prestatie op zich.
0: Ja, 79. Straks gaan we naar nummer 78.
3: Wist je dat je voor de totaalinrichting van je badkamer helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen. En ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Van vloeren, wanden, badkamermeubelen op maat tot sanitair en kraanwerk. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
4: Bea Interieur, wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
6: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
7: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
8: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
9: Dit is de Zomer 100.

0: Bailamos van Enrique Iglesias.
1: Geen zomer 100 zonder Enrique Iglesias.
0: Kan niet.
1: Die man moet er altijd in, Enrique. En
0: zijn hij belt ons, hè.
1: Wat zeg je?
0: Hij belt ons.
1: Ah?
0: Nee, hij belt ons op voorhand. En hij zegt, zet er mij maar terug in, hè, mannetjes.
1: Ja, maar zakt wel, hoor. Van 56 naar 78.
0: Oh, dat heb ik hem natuurlijk niet verteld. Dus...
1: Ja. Zou hij luisteren, denkt hij?
0: Ik denk het wel.
1: De zomer 100 nog tot een uur of 6 vanavond. De kleppers moeten nog komen. En er zitten ook wel regelmatig van die atypische zomerplaten in. Van
0: nee,
1: de platen
0: toch?
1: Waaraan je zegt van... Goeie god, waar heeft hij dat nog gehaald? En de volgende plaat is zo'n plaat. Ik wil je al waarschuwen. Ga niet te dicht bij je luidsprekers. Of net wel. Of laat gewoon je buren meegenieten. Ik ga aftellen, hè. 3, 2, 1...

0: de Miel met Paradise, Mi, Amor. Dus combinatie van alles eigenlijk bij elkaar. En Frans en Spaans en Engels. Kan allemaal niet op.
1: Ja, en vorig jaar stond hij nieuw in onze Zomer 100. En dit jaar, ja, mocht hij toch nog wel eens meedoen. Ik ga eens kijken. Ja, hij zakt toch wel vijf plaatjes. Maar wat is dat in een Zomer 100?
0: Niets.
1: Dat is te verwaarlozen. Beste vrienden van de radio. Er zijn dit jaar drie verdwenen platen. Dit zijn ze nog eens. Sam Goris met Arrivederci. Luna met Vamos a la Playa. En DJ Jesse Jeff en Will Smith met Summertime. Dat wil zeggen dat we drie nieuwkomers hebben. En vooraleer jij weggaat, Stefanie.
0: Ja.
1: En plaats maakt voor Frankie Boy.
0: Mm-hmm.
1: Hebben we onze eerste nieuwkomer. En jij
0: gaat het dansje doen.
1: Nee, jij mag zeggen wie onze eerste nieuwkomer is op nummer 75.
0: Dat is eigenlijk misschien wel de zomerhit van dit jaar.
1: Het mag.
0: Het kan.
1: En het mag.
0: K3 met de zomer van Oyalele.
1: Oké, bedankt voor je bijdrage.
0: En ik kijk al uit naar je dansje.
1: Ja, maar eerst gaan we de plaat starten.

0: snoepwinkel naar volwaardige supermarkt. Discount Zonk in Herzelen. Als het echt vers moet zijn.
1: Het koppel dat maandagavond thuis was gevonden in hun woning in Brugge is gestorven aan een overdosis, dat schrijft het laatste nieuws. Nadat de vrouw die als huishoudhulp werkte niet op haar werkplek was verschenen, was er alarm geslagen. Het koppel is daarop thuis gevonden door een van hun vier kinderen. Het gaat om een vrouw van 30 en haar man van 34. Het onderzoek heeft geen sporen van geweld aangetoond. Het parket in Antwerpen opent nu toch een opsporingsonderzoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb en intussen zelf hun huur niet betaalden. Zo konden ze jarenlang van woning naar woning trekken. De eigenaars van de betrokken panden verloren duizenden euro's en bleven soms ook met aangerichte schade zitten. Meerdere gedupeerden hadden een klacht ingediend bij de politie. Na Frankrijk staan vakantiegangers nu ook in Spanje voor een race om afgesloten stranden door de opmars van het Portugees oorlogsschip. Een gevaarlijke soort kwal met lange tentakels. Daar zit een gif in dat bij contact extreme pijn veroorzaakt en ernstige gevolgen kan hebben. In Saint-Sebastian in Baskeland zijn de meeste strandzones gisteren dichtgegaan nadat op één dag 120 mensen verzorging nodig hadden na contact met de kwal. De soort voelt zich deze zomer opvallend thuis in Atlantische wateren. Elise Mertens is uitgeschakeld op haar hardcore-toernooi van Toronto in Canada. In de eerste ronde moesten ze de duimen leggen voor de Japanse Naomi Osaka, nummer 11 van de wereld. Mertens verloor in twee sets, 6-1 en 6-2. In het dubbeltoernooi is ze nog wel in de running met haar Russische partner. Toronto is voor Mertens het eerste toernooi sinds Wimbledon. Het is flink warmer vanaf vandaag met opnieuw code geel voor het hele land tot donderdag. Vandaag 26 aan zee tot 29 graden elders. Morgen piekt het kwik alweer tot 31 graden in het zuiden en het centrum.
2: Dit is de Zomer 100.
3: De heetste lijst van Vlaanderen. Radio
4: Star. Summertime.
5: Hoe zwoel is dat, Frankie?
6: Ja, heel zwoel. De heetste lijst van Vlaanderen. Eigenlijk typisch om met dit weer eigenlijk.
5: En het is vandaag ook een feestdag, hè?
6: Ja, het is een feestdag.
5: Het is de 15e editie.
6: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
5: 15 jaar

0: al op de radio.
1: Is dat een soort van jubileum of zo?
2: Dan ja, misschien
1: vieren.
2: Wel. Misschien een top 200 gedaan hebben vandaag. Nee, het is vandaag de 15e keer dat hij op de radio is.
1: Dat klopt.
2: Ondertussen al op verschillende radio's, maar het blijft een zomer 100.
1: Ja, ja, tuurlijk.
2: Ja, dat is altijd toch een feestje.
1: Ja, dat is fijn. En ja, ook met dit weer natuurlijk. Het is nog fijner. Hè? Je hebt een zomergevoel van het weer, maar je hebt ook een zomergevoel van de heerlijke mooie platen die er nog gaan aankomen, denk ik.
2: En het eerste jaar ook dat we hier een airco hebben. Ja, altijd ja, heel
1: gelukkig,
2: fijn.
1: Gelukkig.
2: Anders hou ik dat hier niet vol.
1: Nee.
2: De zomer 100, je hebt al een beetje geluisterd, Frankie, vermoed ik.
1: Ja, absoluut. Ik was er eigenlijk van in het begin bij. Ik zat in mijn auto om 10 uur. Ik moest boodschappen doen. Dat moet gebeuren op
2: dat
1: een
2: zaterdag. Dat moet gebeuren, hè. Ja.
1: En nummer 100... Ja, hoorde ik dan. En dat zat eigenlijk daarna direct in mijn hoofd.
2: Camping Disco.
1: Ja, absoluut.
2: Ja. Misschien dit jaar de laatste keer, want ze stonden op nummer 100. Hè?
1: Ja.
2: Goed, we hebben nog heel wat platen te goed en te draaien tot rond een uur of 6. Met nog heel wat fijne collega's die langskomen.
1: Ja, ja.
2: Dus ik zou zeggen, Frankie, zullen we al meteen een plaat gaan draaien op 74?
1: Ja. Gaan we doen, want daarnet hadden we de eerste nieuwkomer. Dat was K3, denk ik.
2: De zomer van Oja Lili.
1: Ja, absoluut. Ja. En ja, aan 74 dan Bailar, een nummer uit 2016.
2: Ja, zoiets.
1: Ja, een Van Dioro featuring Elvis Crespo.
2: Ja, en dat is dit hier. Goedemiddag.
3: Dit is de zomer.

0: De Zomer 100, nog tot 6 uur vanavond. Met enkel en alleen de warmste, de heetste, de meest verfrissende platen, Frankie.
1: Ja, en die mogen ook uit Amerika komen natuurlijk.
0: Zeer zeker, zeer zeker.
1: Dus heel ver natuurlijk, hè. Hans de Oceaan over. Was dit wel een mooi nummer uit 2008 van Kid Rock, All Summer Long. Een beetje toepasselijk.
0: Ja, Robert James Ritchie is zijn echte naam.
1: Ja,
0: en natuurlijk gebaseerd op Sweet Home Alabama.
1: Ja, ja, ja.
0: En hij is ooit getrouwd geweest met Pamela Anderson.
1: Ja, ik zie het hier ook.
0: Eén jaar.
1: Ja, één jaar. Dan was de leute eraf.
0: Ja, dat is... Ja. Wat kan je erop zeggen, Frankie?
1: Ja, we gaan terug naar Europa. Italië dan.
0: Oh, luister eens. 1981. En straks nog een plaat uit datzelfde jaar. Napino D'Angelo.
2: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

0: Meer zingen is makkelijk met die platen.
1: Ik heb zo'n zin in een lekkere cha-cha-cha.
0: Kan je dat?
1: Nee. Ik kan wel een lekkere cha-cha-cha opeten, maar een...
0: We hebben van die hapjes meegebracht.
1: Maar geen cha-cha.
0: Nee.
1: Raymond van het Groenewijd met cha-cha-cha.
0: Inderdaad. En nu...
2: Zomer 100 overzicht.
0: Want de tijd gaat snel, beste vrienden. Alweer tijd voor een overzicht. We hadden op nummer 80 Bandolero, kwam van 55. Ai, dat is niet goed, hè?
1: Nee, dat is niet goed.
0: Paris Latino.
1: En een zit en blijver, hè? Op 79 Nellin en Kane met Beach Ball.
0: Rick Iglesias stemmelde ook naar beneden, naar 78 met Bailamos.
1: En Urbanus stond op 77, kwam van 85 met zijn Côte d'Azur.
0: Lule de Miel op 76, vorig jaar nieuw in onze zomerhonderd en Paradise Mi Amor.
1: En op 75, we zeiden het daarnet, een nieuwkomer, de eerste nieuwkomer trouwens.
0: Ja, van de drie.
1: Ja, van K3, de zomer van Oya Lele.
0: Dan 74, De Joro en Elvis Crespo met Bailar.
1: Op 73 vonden wij Kid Rock met All Summer Long.
0: Pino D'Angio met Ma Quali Ideal. Op nummer 72 bleef ook zitten.
1: Ja, dat klopt. En van 88 naar 71 hoorden wij daarnet onze eigenste Raymond van het Groenewijd met Tja Tja Tja.
0: Inderdaad, dat wil zeggen dat we toe zijn aan nummer 70. En die man die duikt wel regelmatig op in hitlijsten. Ja. Zo rond december met dit hier.
1: Ja. Dat klopt, ja.
0: Ja.
1: Daar zijn we nog een beetje van verwijderd, David.
0: Dat is nog een beetje wachten.
1: Een beetje wachten.
0: Laten we dan dit maar draaien. Nummer 70, José Feliciano en Ponte Acantar. Goedemiddag.

0: Opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Jupiler of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
3: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Connie vertelde.
4: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
3: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
5: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08. Of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
6: We gaan eten!
7: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij De Kolenbloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek De Kolenbloem in de Doornstraat in Sint-Lievens-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
8: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
7: Lees meer op kolenbloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.
9: Dit is de Zomerhof.

0: Op nummer 69 hadden we hier Juanes met La Camisa Negra. En het is een beetje eigenlijk een verdrietig liedje, hè? Want het gaat eigenlijk een beetje over een gebroken liefde, Davy.
1: Ja, er zijn verschillende verhalen over die plaat, hè?
0: Ja?
1: Verschillende, niet echt positief, als we het eerlijk mogen zeggen. Nee. Want in Italië werd het nummer ook door neofascisten gebruikt als themalied.
0: Oei.
1: Hij zingt over een zwart overhemd.
0: Ja.
1: En de... ja, fascisten droegen dat onder Benito Mussolini ook, die zwarte bovenkledij. En dat werd er dan mee geassocieerd, terwijl dat totaal niet zijn bedoeling was.
0: Ja. Het is een liedje van 2006, denk ik, ook al 20 jaar geleden. Maar wel een leuk nummer natuurlijk. Hè?
1: Ja, ja, het staat ook al ondertussen, denk ik, heel wat jaren in onze...
0: ja, ik denk het ook. Hè. En de volgende, je hoort hem al op de achtergrond, is zeker een eentje van mijn favorieten toch maar.
1: We doen het van op vinyl. Hè?
0: Ja, we doen het van absoluut.
1: De maxi-vinyl meegebracht van de plaat Fiesta de los Tamborileros.
0: Ja.
1: En van de Sun Club.
0: De
1: hè?
0: Sun Club.
1: En de remix, die komen we ook nog tegen straks in onze lijst. Hè?
0: Aha.
1: Want die Underdog Project...
0: ja, dat klopt, ja.
1: We hebben daar ook een...
0: nog een beetje later in de namiddag, denk ik.
1: Een beetje later. Beste vrienden van de radio, dit is de Zomer 100. Nog tot 6 uur vanavond. Zet vooral je luidsprekers buiten als je gaat barbecuen of gewoon aperitieven. En laat je buren meegenieten. Het mag vandaag van ons.
0: Wat een zonnige plaat is dit.
1: Allee, vooruit. Frankie, we gaan er een lap op geven.
0: Absoluut, ja.
1: Jepla!

0: Kan je het voelen, Frankie?
1: Ik wou net hetzelfde vragen. Ja, ik kan het voelen, ja.
0: Magic in the air, niet alleen magic, maar 100 zomerhits. En natuurlijk een prachtige zon vandaag. Temperaturen tot 29 graden.
1: Absoluut.
0: Wat een weer voor die zomer 100, hè.
1: En in Ivoorkust zal het waarschijnlijk ook wel hoogzomer zijn, want deze mannen die kwamen uit Ivoorkust.
0: Ja, dat is zeker waar, denk ik dan.
1: Magic System.
0: Zo Magic noemen ze, in the air.
1: Ja, maar zo noemen ze zichzelf. Ja. En het is niet zo alledaags dat wij muziek draaien van een artiesten of artiesten. Die komen uit Ivoorkust, denk ik dan.
0: En ik zag ook net, die plaat is ook al 12 jaar oud.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Het was wel hun grootste hit, bekendste hit, vooral internationaal, denk ik.
0: Ja, veel nadien hebben we niet meer gehoord.
1: Nee, een aantal singeltjes nog, maar niet om te zeggen, waren geen doorbraak zoals deze was. Nee.
0: We zakken wel van 49 naar 67. Ja. Zeg, Frankie, weet je wat makkelijk is?
1: Nee.
0: Als een artiest zelf de titel zegt van de plaat. Bijvoorbeeld...
2: Suavemente...
0: Dat is makkelijk, toch?
1: Ik kondig zichzelf aan, hè?
0: Ah, wel.
1: Dat is toch gemakkelijk?
0: Dus ik ga dat gewoon gebruiken, bij een gelegenheid gebruik maken, om die man dat gewoon eens, mag in de lijst staan, dus dan mag er ook iets voor doen, zeg ik dan. Op nummer 66 in onze Zomer 100 2026, Paul Kles en Briggs met... Zwaar.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker. Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen. Want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving. Zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare-kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.

0: kan het zo voelen, hè.
1: Ja, hè. En ook... En ook in de jaren 60, denk ik al. Hè, dan was dat ook wel, denk ik. Want dit is een nummer uit 1963. Dat is een hele tijd geleden.
2: Ja, en nog eens eruitgebracht ook, ergens in de 70s.
1: Ah ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja, ja. Ja. Dit is, ja, je voelt zo ook een beetje de Beach Boys erin, vind ik.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
2: De typische woehoe.
1: Ja, ja, ja, ja. En Jan en Dien was hun artiestennaam, Surf City. En we hebben, denk ik, in de lijst straks, een beetje later, ook nog ergens een titel waar... iets van surf inkomt, denk ik. Hè?
2: Dat is ja, ja, ja, ja.
1: Ja, hè?
2: En ook heeft er ook mee te maken. Hè?
1: Heeft er ook mee te maken. En het is een heel bekend nummer zelfs.
2: Niet te veel verklappen.
1: Nee, nee, nee, ga ik niet doen.
2: Zeg, trouwens, het is een beetje een speciale aflevering vandaag. Ja. Eerst en vooral, het is de 15e editie. Maar we hebben 3 nieuwkomers, waarvan er vandaag al eentje eigenlijk verwisseld is door een andere. Wat we dachten van, eigenlijk nee, we gaan. En nu zijn we nog een beetje in een overweging voor onze hoogste nieuwkomer. Van, ja, misschien gaat die ook nog veranderen.
1: Ja,
2: oh. Het zou zomaar kunnen.
1: Ja, hè, wij...
2: Achter de schermen zijn
1: we
2: hier
1: gaan
2: druk.
1: Gaan we nog iets bekokstoven of gaan we gewoon... Ja,
2: ja, ik twijfel nog aan de hoogste nieuwkomer.
1: Ja.
2: Die komt straks, maar niet vergeten, we hebben er 3... Ja. We hebben al eentje gehad, K3.
1: Klopt, ja, ja.
2: Dus er komt nog eentje voor de hoogste nieuwkomer.
1: Ja.
2: En die komt straks op 63. Maar eerst hebben we nog nummer 64. Dat is dit hier.
1: Een heel bekend nummer, hè.
2: Met de deur in huis vallen, noemen ze dit.
1: Zet de radio maar gerust luid, zal ik zeggen.
2: En als iemand de tekst kan vertalen voor ons, mag het ook altijd.
1: Die mogen het altijd opsturen, ja.
2: Je begrijpt er niks van, hè.
1: Nee,
2: hè. Behalve de titel Yeke Yeke Morikante. Morikante staat in onze zomerhonden dit jaar op 64 en komt van 86.
1: Ja, ja.
2: Is wel een mooie winst, toch?
1: Ja, ja. Je gaat eraan beginnen, hè.
2: Een van de grote hits uit 1987. Ja. En zometeen onze tweede nieuwkomers.

0: Ja.
1: Vandaag geen gezeur. Geen klaag.
0: Zeker niet wel, Bart. Nee. Het is onze tweede nieuwkomer, Bart Kuil. Ja,
1: inderdaad.
0: Mooi weer vandaag, beste Frankie.
1: Ja, en hij is ook, mensen weten het wel, denk ik, is ook weer genomineerd voor de VRT Zomerhit, die, die nu plaats heeft eigenlijk, met zijn nieuwste single Zot Verliefd.
0: Het zal over Luc gaan, denk ik.
1: Het zal

0: met je bonuskaart bij Discount Zonk en winkel nog voordeliger. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Dit is de Zomer 100.
2: De heetste lijst van Vlaanderen. Radio
3: Star. Summertime.
4: Ja.
3: Hier zijn we weer.
4: Hier zijn we weer voor een nieuw uur vol zomerse pleziertjes op de radio.
3: Ja, absoluut, hè.
4: De Zomer 100, we zijn gestart om 10 uur vanmorgen.
3: Ja.
4: En we gaan door tot rond 6 uur, tot we de nummer 1 hebben, hè.
3: Klopt, we zijn al een eindje opgeschoten, Davy. Maar we zitten nog niet halfweg, hè.
4: We zijn nog niet halfweg. Nee. Er komen nog wat leuke collega's langs. Dus de moeite waard om te blijven luisteren. En als je wilt meekijken, dat kan ook.
3: Dat kan ook, hè.
4: Kan via onze website, radiostar.be. Klik je op webcam of
3: webcam,
4: of live,
3: ja,
4: luister,
3: absoluut.
4: Zoiets.
3: Daar kan je ons niet alleen horen, maar ook zien. Dus.
4: Ja, dat is niet altijd, maar alleen.
3: Ja. Ja.
4: we zweten hier al een heel klein beetje, maar gelukkig kan je dat niet ruiken via de camera. Laat dat wel duidelijk zijn. Goed, straks hebben we opnieuw een overzicht, maar eerst gaan we nog naar nummer 61, hè, Frankie.
3: Ik denk dat we naar Nederland met elkaar gaan.
4: We gaan naar Nederland en ze zijn serieus naar beneden getotterd.
3: Ja, ik zie het.
4: Ja, Maywood gaat van 46 naar nummer 61.
1: Frankie Moeierszoon. Davy de Bruin. Dit is de Zomer 100.
2: De heetste lijst van Vlaanderen.
3: Summertime.

0: Ook al de jaren een vaste waarde in onze zomerhonderd. Elk jaar zitten ze er wel in ergens. En nu dit jaar op nummer 61, Maywood en Rio, de zomerhonderd nummer 61. Dat wil zeggen dat het alweer tijd is voor...
1: een overzichtje.
2: Zomerhonderd overzicht.
0: Ja, ja, ja, inderdaad, ja. Frankie. Zeg eens, wat hebben we al gehad?
1: Op 70 hadden we José Feliciano met Ponte a Cantar.
0: Dan Juanes met zijn zwarte overhemd La Camisa Nera.
1: Ja, en op 68 vonden wij de Sun Club met Fiesta de los Tamborileros.
0: Zeg het nog eens.
1: Tamborileros. Mooi, hè? Maar ik ben geen Spanjaard, hè?
0: Nee, dat weet ik. We hebben geen hete aardappel ergens. Nergens in de studio, jammer genoeg. Magic in the Air van Magic System op 67.
1: En op 66 een daler van 57. Paul Kles met Suavemente.
0: Je hebt wel de leuke titels allemaal, hè?
1: Ja, hè?
0: En dan op 65 Jan en Dean met Surf City.
1: En op 64 vonden wij Yeke Yeke van Morricante.
0: Dan onze op 1 na hoogste nieuwkomers.
1: Ja, dat klopt.
0: Op nummer 63 mocht er zeker in, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Want vorig jaar hebben we hem gedraaid als net niet. En kijk,
1: ja,
0: voilà,
1: ik herinner me nog. Ja, dat klopt, ja.
0: Mooi weer vandaag van Bart Kael op 63...
1: En op 62, een echte zomerplaat eigenlijk, hè, van Playa Hiti. The Summer is Magic.
0: En net gehoord, 61, Maywood en Rio. Je hebt al lang geluisterd, zeg je, vandaag.
1: Klopt, ja.
0: We hadden op nummer 90 een Polonaise moment met Danny Diego en de zomernachten.
1: Dat gehoord. Ja, dat klopt.
0: En nu is het tijd om onze eerste pint uit te gieten, Frankie.
1: Is het waar?
0: Ik denk dat het nu zover is.
1: Ja.
0: Het is 10 over 1 en... Nummer 60, die vraagt er gewoon om.
1: Ja,
0: dat is deze man hier. Pintje?
1: Ja,
0: een pintje.
1: Oké.
0: Tom Waas, tot cervezas, por favor.
3: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets

0: kan zo uren doorgaan, die plaat. Ja, hè?
1: en het is een plaat die ik ken, maar op het moment dat deze uitkwam, in 1970, was ik net 2 jaar. Dus oei. Veel herinneringen ben ik natuurlijk niet van, Davy.
0: Vooral van de zomerhitlijsten dan wel. Mungo Jerry, nou, veel heeft die man toch niet meer gedaan, denk
1: nee,
0: ik?
1: Nee, hij komt uit Engeland, denk ik, uit Ashford. Maar veel, dit was vooral een bekend nummer. Ja. Want ik ken het nog, dus.
0: In the Summertime van Mungo Jerry. Zometeen op nummer 57 hebben we onze hoogste nieuwkomer.
1: Ja.
0: We gaan nog niet verklappen welke het is.
1: Gaan we een tipje van de sluier oplichten?
0: Nee.
1: Nee, we gaan het niet doen.
0: We gaan wel zeggen dat we ze last minute nog hebben veranderd.
1: Dat is waar.
0: Dat is waar. Ja. Zometeen kom je te weten wie de hoogste nieuwkomer is dit jaar in de Zomer 100. Dat is altijd spannend, hè?
1: Ja, dat is spannend, hè?
0: Ja, toch.
1: Oh. En als ik dit melodietje hoor, is het een strandplaat.
0: Ja. En ze blijven liggen op het strand. Ja. 58 vorig jaar.
1: Klopt,
0: 58 dit jaar. De Gypsy King zal voor de 2e keer in de lijst. Nu met dit hier. Baila Mi. Goedemiddag.

0: zoals collega Jampi daar straks zei, het is een familiegroepje.
1: Ja, het is een familiegroepje.
0: Ja, het is een familie bij elkaar.
1: Uit Frankrijk, denk ik, hè?
0: Wel, dat laat ik aan jou over.
1: Ja, ja, toch wel. Ja, ja, toch wel.
0: Frankie.
1: En een beetje, hoe moet je dat noemen? Een beetje een popversie van flamenco-muziek, een beetje zo, hè? Toch?
0: Ja, zoiets, inderdaad. Ja. Hadden ze al in de lijst met Bamboleo op 92. En kijk, dit was hun hoogste notering op nummer 58, de Gypsy Kings.
1: Ja.
0: En Baila Me. Drie platen doen niet meer mee. Dit jaar in de Zomer 100. Dat is Sam Goris met Arrivederci. Dat is Luna met Vamos a la Playa. En dat is ook DJ Jesse Jeff. En Will Smith met ja. Summertime.
1: Dat klopt.
0: We hadden al twee nieuwkomers op 75 K3 met de Zomer van Oya Lele.
1: Ja, en op 63 daarnet Bart Kael natuurlijk met Mooi Weer vandaag.
0: En dan de hoogste nieuwkomer, die komt nu. Het ging tussen twee platen. We gaan eerst de plaat laten horen die het niet is geworden.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is dit hier.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
0: Toch?
1: We hebben ze de laatste tijd veel op de televisie gezien. Vooral tijdens het WK voetbal ook. Hè.
0: Was zij het wel?
1: Ja, zij was het wel. Ja. Ja, ja.
0: Dus Shakira is het niet geworden, onze hoogste nieuwkomer. Dat was tot vanmorgen 10:00 wel het geval.
1: Ja.
0: Maar wie is dan wel de hoogste nieuwkomer geworden op nummer 57? Beste vrienden, dat is deze plaats.
3: Dit is de

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care, I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
0: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
2: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe het zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
2: Doe het zelf Centrum. U zoekt het.
1: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
3: Het is zomer.

0: Leven Wiltura.
1: Ja, inderdaad.
0: Toch?
1: En, ja, ja, absoluut. En afgelopen zondag mocht hij maar liefst 86 kaarsjes uitblazen, Davy Wiltura.
0: Ach, hij mag niet ontbreken, hè?
1: Nee, absoluut niet. Hè. Hij heeft zoveel mooie platen. En soms is het moeilijk om te kiezen dan natuurlijk. Hè. Als een artiest zoveel mooie platen uitgebracht heeft, dan is het soms een moeilijke keuze.
0: Maar heeft er een tijdje in gestaan met Zoals die zomer van 10 om te zien? Dan is hij eruit gebonjourd geweest door dit plaatje van hem.
1: Ja, ja,
0: maar als hij zichzelf eruit bonjourt en terug binnenkomt, dan is er geen probleem, vind ik.
1: Nee, maar er is ook geen probleem, want hij stijgt ook. Hij komt van 63, denk ik. Hè?
0: Ja. Van 63 naar nummer 56. Minder goed gaat het voor deze man. Allee, letterlijk en figuurlijk, want technisch kan het niet goed gaan met hem.
1: Nee, ik denk het niet. Nee.
0: De plaat over het theezakje. Hè?
1: Ja.
0: Bob Marley, nummer 55 in The Wailers met Could You Be Loved.

0: Me and You van Jody Bernal en Belle Perez zijn, ja, zijn gestegen, hè, van 69 naar 54. Dat is het goede nieuws, Davy.
1: En wat ook goed nieuws is,
0: ja,
1: er is. Net is gekeken.
0: Ja?
1: Ze doen al mee sinds het begin van onze Zomer 100.
0: Aha.
1: Dus het is dit jaar de 15e verjaardag.
0: Ja, Belle Perez is natuurlijk wel een naam die er staat, hè, Davy.
1: Ja, als je zegt zomer dan...
0: Ja, absoluut. En sinds het overlijden van haar man, ja, heeft ze het een tijdje heel moeilijk gehad. Begrijpelijk, ja, natuurlijk. Maar ze is terug beginnen met zingen.
1: Ja.
0: Ze gaat terug optredens doen. En ja, muziek is als een therapie, zegt ze zelf, voor haar. En ik begrijp dat, hè.
1: Mag ze zeker platen
0: uitbrengen. Ik heb ze vorig jaar zien optreden in Wetteren. Ja, dat is een dame die er staat, hè, met zo'n een geweldige stem.
1: Ja, en het is ook... Ja. Het is Belle Perez en het blijft Belle Perez, als je ze ziet.
0: Ja, absoluut. Hè. Ja,
1: het is power madame. Hè?
0: Ja, het is zeker een power madame. Ja.
1: En u deed het samen met Jody Bernal. Ik denk trouwens dat ze straks misschien nog wel eens langskomt.
0: Aha, ja.
1: Ga eens kijken, hè.
0: Ja, het zou kunnen, hè.
1: Ik denk... Ja. Ja, straks.
0: Ah ja,
1: straks.
0: Ja.
1: Straks.
0: We gaan het niet verklappen.
1: Nee, we gaan het niet verklappen.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is.

0: Thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand.
3: De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com. In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kitshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15:00 de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18:00 is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf. Gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20:00. Mis het niet. Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
4: Dit is de Zomerhonderd.
5: Davy de Bruin.
4: Frankie Moeierszoon.

0: deze plaat katapulteert mij terug als, naar een tijd als ik was 10 jaar, Divi. En ik ga je eigenlijk iets bekennen over dit plaatje.
1: Hè? Ik wacht aan. Ik dacht dat je ging zeggen dat je op 10 jaar aan het windsurfen was.
0: Nee, dat was ik niet aan het doen. Nee. Nee, ik was 10 jaar en ik begon zo mijn eigen pick-upjes, platenspelers te kopen en zo. Ja. Hè? Vroeger nog bij de Tandy, als je dat kent.
1: Dan kon je ook zelf je platen draaien in elkaar steken.
0: Ja. maar dat was zo een setje zo. En deze plaat die we net gedraaid hebben, uit 1978, Windsurfing van de Surfers, was een van mijn eerste 45 toeren plaatjes.
1: Dit is het.
0: Ja, dat, inderdaad. Ja.
1: Dus dat door die mooie madame van voor...
0: Nee, ik weet het niet. Ik vond het gewoon een hele mooie plaat. Ik denk in die tijd, ik heb die gewoon grijs gedraaid. Ik vond die zo veel leuk.
1: En dan ben je ook blij dat dit in de zomer 100 staat.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. En hij stijgt zelfs, van 87 naar 52 was dat.
1: Pas om jou een plezier te doen.
0: Dank u wel.
1: Ondertussen is ook onze fijne collega Andy de Bruin binnengewandeld.
0: Ja, dat klopt.
1: Wanneer heeft hij zijn korte broek aan?
0: Ja.
1: We zijn monokini straks. Wij gaan door met de Zomer 100. Zometeen een overzichtje en misschien nog een extra plaatje.
0: Dat kan nog misschien, voor de klok van 2.
1: Dat kan. Dit is nog 51 Bonnie M.

0: Ja, het kon ook hooray, hooray, it's a Holly Holiday zijn dat we gingen draaien in de
1: dat
0: lijst.
1: Kon ook,
0: ja. We moesten kiezen en het is nog altijd sinds enige jaren Kalimba de Luna. Vorig jaar op nummer 80 en dit jaar naar nummer 51. Dus dat is wel bien gedaan.
1: Ferm gestegen zou ik zeggen.
0: Ferm gestegen, zowaar. Goed, tijd voor dit.
2: Zomer 100 overzicht.
0: Alweer, Frankie.
1: Ja, alweer een overzichtje, hè. Want... ja, ze hebben weer wat platen, 10 platen gepasseerd. Op 60 stond Tom Waas met Don Cervezas Por Favor. Ik kwam van 50.
0: Ja, dat is een beetje gezakt.
1: Een beetje gezakt, ja.
0: Een beetje gezakt. Mango Jerry stond op 59 in de Summertime.
1: Ja, en op 58 hadden we een zittenblijver. De Gypsy Kings met Bailame.
0: Dan onze hoogste inkomer. Op de valreep werd het net niet Shakira, maar wel Jugel en Solto met Jamaican Bam Bam. Maar uiteindelijk zijn we toch wel blij met de keuze.
1: Heel blij zelfs, vind ik.
0: Misschien moeten we ze straks nog eens draaien.
1: Ja, ik had er, ja eigenlijk. En we hadden ook Wiltura natuurlijk in onze lijst op nummer 56 met Helena.
0: Het theezakje van Bob Marley hing te bengelen op nummer 55 dit jaar in onze Zomer 100.
1: Ja, en van 69 naar 54, ook een goede stijger. Belle Perez en Jody Bernal met Me and You.
0: 16 plaatsen naar omhoog gebonjourd. Peter André op 53 dit jaar met Mysterious Girl.
1: Ja, en op 52, waar ik een kleine anekdote over verteld had, The Surfers met Windsurfing.
0: Ook serieus gestegen dit jaar.
1: Ja,
0: net zoals nummer 51, Boney M en Kalimba de Luna. We hebben zometeen misschien wel tijd om een extraatje te draaien. Maar eerst gaan we naar nummer 50. Dat is de ultieme Nederlandse zomerplaat, vind ik.
1: Ja, je mag dat gerust zeggen, vind ik.
0: Dat is dit hier. Je mag altijd meezingen, hè. Meezingen met je radio. Het mag op deze zaterdag.

0: van André van Duin daarnet uit onze Zomer 100. Naar een plaat die het net niet heeft gehaald en ook uit Nederland afkomstig.
1: Ja, Gerard Joling, absoluut.
0: Gerard Joling met de Ticket to the Tropic. Er is een collega die ook een ticket gekregen heeft om binnen te wandelen in onze Zomer 100. We gaan zo meteen eens luisteren wie dat zal zijn.
2: Ja. De meest verzorgde kaasschotels, inclusief gratis stokbrood, vind je bij Discount Sonk. Discount Sonk.
3: Dit is de Zomer 100.
4: De heetste lijst van Vlaanderen.
5: Radio Star. Summertime.
0: Oh, je staat daar recht over jou, Frankie. Wie zal het zijn?
1: Ja, hij mag zichzelf voorstellen, hè?
0: Ja, wie ben jij?
6: Goedemiddag allemaal.
0: Oh, het is Andy. Nee toch, dat hadden we niet verwacht.
1: In zomerse outfit.
6: Is het mogelijk.
0: En op zaterdag.
1: Ja.
0: Ongelooflijk zeg. Maar Andy, fijn dat je erbij bent.
6: Ja, dank je.
0: En? Hoe is jouw zomer al verlopen?
6: Ja, toch wel heel zonnig hoor, de laatste weken.
0: We mogen niet klagen, hè?
6: Nee, zeker niet. Nee.
0: En we zijn ook blij met de airco in de studio.
6: Ja, absoluut.
0: Toch? Ja, absoluut. Hè. Heb je al wat geluisterd, Andy?
6: Ja, eigenlijk al voor de zomer 100 bonnen is.
0: Met Champy, de voorbereiding.
6: Een beetje de voorbereiding meegeluisterd.
0: Het voorprogramma van de Zomer 100.
1: Hij is niet alleen een presentator hier bij Radio Star, maar hij is ook een trouwe luisteraar.
6: Ja, absoluut.
0: En onze monitor.
6: Ja. Elke dag.
0: Is jouw favoriete plaat al langsgekomen, Andy, of moet die nog komen?
6: Ik denk dat die nog moet komen.
0: Als ik het mij goed kan herinneren, begint het met een L.
6: Ja, juist. Ja.
0: Voilà, goed.
1: Heeft het mij nog niet gevraagd, dus ik ga me nog een beetje op de vlakte welke mijn favoriete plaat is.
0: Is die van jou al geweest?
1: Nee.
0: Oh, spannend.
1: No, niet.
0: Ik zal het wel zien aan de reactie van jullie beiden als de plaats er is.
6: Andy. Ik zal zeker een centje geven.
0: Dat is heel goed.
6: Zover is.
0: We hebben nog 4 uur te gaan.
1: Ja.
0: Het is een marathon vandaag. maar we gaan er een lab op geven. En je hebt al gehoord wie onze hoogste nieuwkomer was daar straks, Andy. Het was niet Shakira, hè?
6: Nee.
0: Het was Jugel en
1: ja, en Sonto, hè?
0: Ja, juist. Met Jamaican Bam Bam. Ja. Maar normaal gaan we nu de lijst volgen, hè? Toch?
1: We gaan hem volgen. Niks aan veranderen. Nee,
0: we gaan er niks meer aan veranderen.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Goed, we gaan door met onze Zomer 100. We zijn op de volgende pagina beland. Dat wil zeggen dat we halfweg zijn.
1: We zijn halfweg.
0: Ja.
1: Net.
0: En dit is onze nummer 50.
3: Dit is de Zomer 100.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hij behaalde een wereldhit in de zomer van 1999 met dit nummer, Lou Beka. Een heerlijk nummer en ook een bekend.
1: Hè? Ja, het is een van zijn bekendste platen. Hij heeft nog een andere Mambo Mambo gehad. En I Got a Girl.
2: Ja, juist.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En met die warmte, het is soms wat trager.
0: Ja, maar
1: het lukt wel. Andy, jij weet iets over onze volgende plaat, nummer 48.
2: Ja, het zijn eigenlijk twee DJ's, producers uit Italië. Takabro met Takata. Ja.
1: Dat is ook zo'n amazing plaatje.
0: Ja.
1: Ja. Zijn we weg?
0: Ik ga gewoon meezingen.
1: Graag, maar ik ga je microfoon even
0: zet hem uit.
3: Het is zomer bij Radio Star. Radio.

0: Terug naar het WK 1998 met Dario G en Carnaval de Paris. Een volledig instrumentaal nummer, Davy.
1: Maar met doedelzakken en al.
0: Ja, met doedelzakken en al. Klopt,
1: kan,
0: ja.
1: Kan jij dat doedelzak spelen?
0: Nee, nog nooit niet geprobeerd, dus ik weet het eigenlijk niet.
1: Speel jij doedelzak, Andy?
2: Absoluut niet.
1: Moet je eens proberen. Bespeel jij instrumenten, Andy?
2: Vroeger in mijn tienerjaren gitaar.
1: Echt?
0: Ja, gitaar.
2: Ja, gitaar, ja.
1: Er hangt hier een gitaar.
0: Er hangt hier een gitaar, ja, ik dacht het ook.
1: Kan je het nog?
2: Ik denk het niet. Het is al...
1: We gaan het proberen zo meteen.
2: Het is al 40 jaar geleden.
1: We gaan het niet proberen. Heb jij nog instrumenten bespeeld?
0: Blokfluit.
1: Dat was verplicht op school.
0: Dat was verplicht op school, ja.
2: Blokfluit.
1: Ja. Moet ik daar eens iets over vertellen?
0: Nee, laat maar.
1: Ik heb ooit iets meegemaakt. Ik ging naar Gerardsbergen, naar het Sint-Catharina College.
0: Een college, ja.
1: Ja, het college. Ja. En dat was je muziekles, blokfluit.
0: Ja, ja.
1: En je moest dan op een bepaald moment ook examen afleggen.
0: Mm-hmm.
1: Ik had er geen hol voor geoefend.
0: Ja.
1: Dus ik ga daar binnen en ik begin te blazen. Ik moest Broeder Jacob spelen.
0: Oei.
1: Dat is makkelijk eigenlijk.
0: Ja, toch, hè?
1: Dat is vrij makkelijk.
0: Ja.
1: Er kwam geen noot uit mijn blokfluit.
0: Oei.
1: En ik maar blazen en blazen en blazen. Er kwam geen noot uit mijn blokfluit tot... De leerkracht zei... De Bruyne. U een borstel zit er nog in. Resultaat 0.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat is
0: ja.
1: echt gebeurd.
0: Echt gebeurd? Ja,
1: echt okay. gebeurd, ja.
0: Ik geloof het.
1: Ja, dus vanaf nu speel ik geen blokfluit meer.
0: Nee.
1: Goed, de volgende plaat. Niet over doedelzakken en blokfluiten, denk ik dan, Andy.
2: Nee, het is Gustavo of...
0: Ja, dat is Gustavo, hè.
1: Of
0: ja,
1: Gustavo dus, voor de vrienden, hè.
2: Gustavo Lima, ja, dat ja, is een, ja. een Braziliaanse zanger...
0: Ja.
2: En heeft een amazing plaat, een zomerplaat uitgebracht in het jaar 2012, Ballada.
1: Ja.
2: Of Ballada, ja.
1: Maakt niet uit. Gustav.
2: Het nummer heeft een fororitme, dat is een bepaalde muziek- en danssoort.
1: Hij weet er nog van alles van
0: ja,
1: muziek.
0: Ja, precies wel. Hè?
1: Toch die, ik zag toch zo meteen die gitaar eens gaan halen, denk ik. Dat hij voor ons een ballade kan brengen of misschien wel een gevoelige snaar kan raken.
2: Ja,
1: het zou zomaar kunnen.

0: Shakira ligt duidelijk in de bovenste schijf van de wereldvoetbalbazen, zou ik zeggen.
1: Ja,
0: want dit jaar had ze ook het WK-lied. En dit lied was een WK-lied van 2010. Shakira met Waka Waka.
2: Time for Africa.
0: Ja, ja, ja. Klopt.
2: Zometeen is het tijd voor iets anders, hè?
3: Ja, de succesvolste zomerhit van de Franse DJ Bob Sinclair. Het was een zomerhit in het jaar 2005. Love Generation Zoom Meeting.
4: Wist je dat je voor dressing, wand- en niskasten, inrichting van slaapkamers en jeugdkamers helemaal niet ver hoeft te zoeken? Ga eens langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Onze Bea-ploeg vakmensen staan je bij met raad en daad. Van bij de start tot de laatste afwerking. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
5: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
6: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
4: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol. Om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit. En de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel? Een laptop? Printer? Een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
7: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
8: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
7: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
9: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494-74-40-08 of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
10: Dit is de Zomer 100.

0: Ja, Bob Sinclair is toch wel een artiest die met heel wat megahits heeft gescoord doorheen de jaren. Maar dit was de populairste uit het jaar 2005, Love Generation.
1: Dat gaat ook al jaren mee in onze zomer 100 en dat mag zo blijven, denk ik.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut.
1: Bob Sinclair in de Love Generation. Hoe zag nu onze top 3 eruit vorig jaar? Dat is de vraag die ik al kreeg. Ik ga niet de ganse top 3 verklappen van vorig jaar, maar wel, wie stond vorig jaar op nummer 1? Mm-hmm. Wie was dat? Dat was dit hier.
0: Ja, Rob de Nijs.
1: Ja. Ja. En dit jaar, ja.
2: Ja. Wij weten het wel. Hè.
1: Jullie weten het al.
0: Ja, ik weet het ook.
1: Misschien staat hij terug op 1 of misschien is het wel iemand anders. Mm-hmm. Het zal zomaar kunnen.
2: Dat horen we zo tussen 17:15 en 18:00, denk ik. Hè?
1: Dan is de ontknoping. Ja, inderdaad. Frankie, mm-hmm. We hebben al Polonaises gehad vandaag. Hè?
2: Ja, absoluut.
1: Kusjes dansen nog niet, hè?
2: Nee, dat hebben we nog niet gehad, nee.
1: Maar nu ga jij een kusjesdans aankondigen.
2: Ah ja, dat is dat zo'n beetje een kusjesdans, ja.
1: Dat is eigenlijk een officiële kusjesdans.
2: Ja, inderdaad. En dat is een groep die eigenlijk al sinds 1973 actief is. Ze komen uit Amerika. En, het is een, ja, als je de begintune hoort, dan weet je direct welk nummer het is. Hè. Het is een nummer uit 1987, een heel tijdje geleden. Ook een vrij sterke stijger, bijna 20 plaatsen, van 62 naar 43. Los Lobos hier bij Star met La Bamba.

0: Ja, ja, sorry, ja. Hè. Liet me even gaan. Sorry, ja, mijn fijne collega's. Ben je zo verrast van mijn uitbraak?
1: Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee,
0: die vallen zo plots stil. Wat gebeurt er hier
1: allemaal? Nee. We zijn nog wakker, hoor.
0: Ah, ja.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Oké, ja. Zeg dan iets.
2: Ja, Leopold. Wel, ja, Leopold 3.
1: Het was een zware zomernacht. Hè?
2: Ja, het was een zware zomernacht, ja.
0: Inderdaad. Zo van jullie melk, jongens. Echt,
1: ja. Nee, maar we zijn bijna... aan nummer 40 beland, maar we hebben nog eentje te halen.
2: Ja, ik had altijd nog iets over Leopold.
1: Ja, zeg maar.
2: Maar ja, naar het schijn bestaat er ook een Rasta Clubmix versie.
1: Aha.
2: Ja, ja. Is dat tot wat we hebben gedraaid dan? Of?
0: Dat is de B-kant.
2: Dat is de B-kant, ja.
1: Dat is de B-kant, je meent het.
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Het was eigenlijk nog een klein detail hoor, over Leopold 3.
1: Ja. Ja, ja.
0: U vraagt, ik draai.
1: Ja.
2: Inderdaad.
1: Het is gewoon lekker, hè? Ja. Omdraaien, hè?
2: Ja. Ik zwem heen
1: en weer onder blauw. Ja, dat is het, ja. Ja. Die had ik nog niet gehoord, eigenlijk.
2: Nee.
0: Hey, ik ben een sneller, hè, Andy?
2: Ja, heel snel.
0: De B-kant, inderdaad.
1: Ja.
0: Goed, zometeen hebben we alweer een overzicht. Maar eerst dit hier, hè?
1: Ja, we gaan terug naar Jamaica. Een man die ons eind vorig jaar, denk ik, als ik niet verkeerd ben, ons verlaten heeft.
0: Ja, van de reggae beats naar de reggae nights.

0: Yeah, man.
1: Ja, vorig jaar overleden de Jamaicaanse reggae-zanger Jimmy Cliff met zijn Reggae Nights. 1983.
0: Laat die niet maar gewoon breken in onze zomer.
2: Nee, absoluut niet.
0: Moet er gewoon elk jaar in staan, toch?
2: Ja, ja,
1: absoluut.
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Jimmy Cliff met Reggae Nights. Tijd voor dit nu.
3: Zomer 100 overzicht.
2: Ja, we beginnen op nummer 50. Kwam van 59 André van Duin met Als de zon schijnt.
0: En dat is sowieso het geval. Mambo number 5 van Lou Bega. 20 plaatsen achteruit van 29 naar 49.
1: 48 is een zittenblijver. Takabro met Takata.
2: En op 47 ook een zittenblijver. Het WK-lied van 1998. Dario G met Carnaval de Paris.
0: Ik was toen waarschijnlijk aan het eten toen ik de lijst aan het samenstellen was. Dan op 46 Gustavo Lima met Ballada.
1: Ja, Shakira gaat 10 plaatsen achteruit van 35 naar 45 met Waka Waka.
2: En nog een zittenblijver op 44, Bob Sinclair, Love Generation.
0: De Polonaise in de studio met de bijhorende kussen op 43, Los Lobos en La Bamba.
1: Ja, Leopold 3 vorig jaar nog op 34, nu gedaald naar 42 met de Zomernacht.
2: En daarnet nummer 42 hoort die beste hoor. Jimmy Cliff met Reggae Night.
0: Het zou ook 41 kunnen geweest zijn, Frankie.
2: Ja, inderdaad, 41.
0: Goed, zometeen gaan we richting nummer 40. En dat is ook zo'n echte vakantieplaat, vind ik.
2: Ja, ja, ja.
0: Zometeen. Gaan we al verklappen wie?
1: Ja, doe maar, doe maar. Doe maar. Ja?
0: Jij mag het doen.
1: Als ik het goed... Hoe moet je dat eigenlijk uitspreken?
2: Het is een
0: Desireless.
1: Desireless, ja. Ja.
0: Of Desiree, alleen zeg maar.
1: Het is eigenlijk op zijn Engels.
0: Desireless.
1: Ja, ja, ja.
0: Met zijn Voyage, Voyage.
2: Gaan we op reis?
0: We gaan onze koffers pakken. We hebben zo'n goede 3 minuten.
4: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
5: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
4: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar. Het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland. Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde. Nog lang en gelukkig.
6: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een
7: eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
3: Dit is de Zomer 100.

0: gecoverd door onze eigenste Kate Ryan in 2007. Maar dit was natuurlijk het originele natuurlijk. Ja, uit 1986 of 87, denk ik. Desireless met Voyage, Voyage.
1: Je had een heel opvallend kapsel, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Je kon
0: ja.
1: daar je schoorsteen mee vegen.
0: Ja, is het echt? Zo van zo'n, heel kort zo, hè? Ja.
1: Zo'n een borstel.
0: Een borstel zo precies.
1: Zo'n echt een borstel, hè? Ja. Dat is handig als je vuile voeten hebt. Ja. Dukken, desireless. En dan kruis je voeten af, hè?
0: Ja. Ja.
1: Maar ik denk dat, hè?
0: Misschien was dat in Frankrijk zo, ik weet het niet.
1: Ja. Enfin, ja. Ja. Het is een dikke zomerhit geweest.
0: Ja, en op nummer 40 komt van 38...
2: Ja,
0: oké. Okay. Ja.
1: Wat is dat op 100 platen?
0: Ja, het is dat.
1: Niks. Goed, Andy, vertel eens, waar gaan we nu naartoe?
3: Ja, we gaan naar Zwitserland. En ja, het is eigenlijk een echt feestje vandaag. En de volgende zomer, het is echt heel toepasselijk. There's a party van de Zwitserse artiest DJ Bobo. Het is een beetje een reggae-achtig nummertje.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, mag, hè.
3: Ja. Dat mag, ja.
2: Ja, dat mag zeker.
1: Ja. Goed, de zomerhonderd nog tot een uur of 6 vanavond. Is het terug op de ijs op 1 of niet? Mm. Dat moet je zelf maar ontdekken.

0: Ja, ja.
1: Dan gaan we normaal onze nummer 1 kunnen bekendmaken.
0: Ja, dat moet lukken, hè.
1: Vorig jaar was het Rob de Nijs. Dit jaar kan het ook Rob de Nijs zijn, maar het kan ook iemand anders zijn.
2: Ik ga eens piepen, ja.
1: Het zou kunnen dat het Rob de Nijs is. Dat lachje verklapt al heel veel, Frankie.
0: Ja, ik weet het.
1: Daar moet je nog veel aan werken.
0: Is het waar?
2: Ja, ja, kan gewoon op een verkeerd been brengen ook, hè. Dat kan ook, hè.
1: Ja, met onze korte benen kunnen we veel vandaag.
0: En met de korte broek dan aan.
1: Ja. Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie luisteren. Je kan ons ook bekijken via radiostar.be. Bekijken en beluisteren.
0: Mm-hmm.
1: Sowieso of via onze FM-frequenties.
0: Ja.
1: Andy, vertel eens man, wat hebben we voor de mensen nog in petto de komende minuten?
3: Onder andere nog de nummer 37, zijn sterke stijger vorig jaar nog op 53. De Britse muziekgroep Sailor zat vooral veel succes in de jaren 70.
0: Mm-hmm.
3: Maar in 1991 was er een comeback met La Cumbia, een zomerhit in 1991. En het nummer was eigenlijk gebaseerd op een Zuid-Amerikaanse ritmes. Want de cumbia is een Colombiaanse muziekstijl. Ja.
1: Kan je het appreciëren?
3: Ja, ja, absoluut.
1: Oké, daar gaan we.
4: Dit is

0: Ik had in de jaren 80 waarschijnlijk meer posters van haar aan de muur hangen dan dat ik platen van haar had. Van de Queen of Pop, denk ik.
1: Madonna. Ah, ja.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja.
0: Die kwamen dan allemaal uit de Joepie, hè. Je weet wel, hè, de Joepie.
1: De middenpagina's,
0: ja. En Madonna stond daar ontelbare keren in. Hè.
1: Andy, welke posters had jij op je kamer?
2: Vooral van Queen.
0: Ja, ja.
2: En Michael Jackson.
1: Die hadden ook lang haar, hè.
2: Ja.
0: Ja, dat is waar.
2: Toch niet in de jaren 80.
1: Geen bevallige vrouwen?
2: Samantha Fox.
0: Oh.
1: Daar kon je verschillende deuren mee vullen.
2: Daar had ik een poster van.
1: Ja. Maar heb je hem nog?
2: Nee.
0: Spijtige voor Madonna is natuurlijk, ze zakt van 39 naar 36.
1: Maar ze had er niet boos voor zijn.
0: Nee, ik denk
1: het
0: niet.
1: Die heeft zoiets van, ja jong, dan is het zo.
0: Ja, het is dat.
1: Whatever. Ja, okay. Dat is goed. Ja. De zomer 100, het is een kwestie van stijgen, dalen of zitten blijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar het ultieme doel is de top 3 bereiken.
0: Ja.
1: Of de nummer 1.
0: Ja.
1: Ja. Wie is niet de nummer 1, Andy? De volgende plaat, hè?
2: Mm-hmm. Ja, Ryan Paris met zijn zomerhit uit 1983, Dolce Vita. En het was vooral een grote nummer 1 hit in Nederland en Vlaanderen in de zomer van 83. Ja.
1: Hoe oud was jij toen, of hoe jong was jij toen in 83?
2: 12.
1: Ja. En jij, Frankie?
0: 60.
1: 60?
0: Nee. Nee, daar ben ik bijna 60, dus.
1: Hoe oud was je toen?
0: 14.
1: In 83 was ik 4.

0: ook een kleine mama appelsap in de plaat, hè, Frankie?
1: Is het waar?
0: In dit hier?
1: Ja.
0: Ja, wacht, hè. Oh, mijn lolly. Oh, mijn lolly, ja, wacht, hè. Ik...
1: Ja, inderdaad, ja. Ja, ik heb niet zo'n grote kennis van de Spaanse muziek. Wat ik wel weet, deze drie heren zijn een groep. Ze komen uit Barcelona. Ooit geweest?
0: Barcelona.
1: Barcelona. Ooit al geweest, Stevie, in Barcelona?
0: In mijn dromen?
1: Ja, ik nog niet. Staat wel op mijn bucketlist.
0: Moet dat moeten we... Hey, we gaan samen.
1: Staat op...
0: Ga je mee, Andy?
1: Ja. Ja, staat echt waar op mijn bucketlist. Barcelona is een heel mooie stad, heb ik mij laten wijsmaken door iemand die hier al geweest is. Dus,
0: zou het niet mooi zijn om daar de zomer 100 live te gaan doen?
1: Dat zou een hele mooie locatie zijn, denk ik.
0: Hoe lang kunnen we weg, jongens?
1: Los Manolos dus. En op 34 met All My Loving.
0: Ja, mooie plaats, absoluut.
1: Ja, absoluut.
0: Goed, het is bijna 4:50. De tijd gaat snel. Gebruik hem wel, Andy. Wat kunnen we nu aan onze tijd verder volbrengen? Zeg het eens.
2: Ja, dat is een zomerhit uit 1983 van Wham! Club Tropicana. Dat was echter een eerbetoon aan het beruchte Pikes Hotel op Ibiza. Dat zowel door de Queen, zanger Freddie Mercury, als door de jongens van Wham! Zelf werd bezocht. Ja.
0: Een plaat met een verhaal en een boodschap.
2: Ja,
0: zeg dat wel. Tropicana. Goedemiddag.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij thuisverpleging iCura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
0: De kracht van het doe het zelf. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: In het weekend van 8, 9 en 10 augustus bruist Herzelen als nooit tevoren aan het station. 3 dagen lang kan je genieten op Statie Kermis Herzelen van kermisattracties, sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Zaterdag is er officiële opening om 1:30 door schepen Heidi Knop, gevolgd door de Jaja Joepie Kidshow van Jeuk, ballonplooier Grimballo en rond 15 uur de Herzeelse Reuzenstoet. Om 18 uur is er ambiance met Lea Bien, DJ Brahim en afsluiter DJ Bart Reeves. Zondag beginnen we eraan om 2:00 met zanger Michael Angelo en Papa Chico Jr. voor de kids. Rond 4:00 geeft Nico het beste van zichzelf, gevolgd door Frank van Damme en de Herzeelse coverband Crusto. DJ Bart Reeves sluit zondag af met Back to the 90s. Op maandag ben je welkom in de Afterkermis Loungebar van 14 tot 20 uur. Mis het niet, Statie Kermis Herzelen op 8, 9 en 10 augustus.
5: Feel the summer.

0: Al veel dingen hebben we gehoord vandaag. Doedelzakken, trompetten,
1: ja,
0: Frankies, Andy's, Stefanie's, Jampies. Alles hebben we al gehoord vandaag.
1: Inderdaad.
2: En Infinity van Guru Jos, dat ken je wel, hè? Dat
0: ja, 90's, hè? Sample, hè? Ja, 1991.
3: Zal dat denk ik toch geweest.
0: 90, zoiets.
1: Ja, ik denk het wel. Ja.
0: Trompetta van Willie William. Hebben we nog iets van die man gehoord nadien?
2: Ik denk het niet. Je vindt er heel weinig van, nee.
0: Ja, maar dat is niet erg, want één plaat is ook goed genoeg om in die zomer 100 te komen.
2: Absoluut, hè, absoluut.
0: 3:30 zijn we, beste Andy, beste Frankie. We gaan door tot aan de nummer 1.
3: Ja.
0: En onze volgende plaat, ik denk dat ik dan vis in de vijver van Andy.
3: Ja, inderdaad. Italo-disco uit de jaren 80, dat is helemaal mijn ding.
0: En uit in de jaren 80 sowieso.
1: Absoluut, hè.
3: Ja, het is de debuutsingle van die Italiaanse zanger Silver Pozzoli, Around My Dream. En in diezelfde periode, 1985, is er ook een Belgische productie uitgebracht.
0: Ja!
3: Door Casino.
0: Dat is heel raar, hè? Ja. Het was zo'n beetje de kopie van het origineel.
3: De coverversie, ja.
0: Jij draait regelmatig jaren 80 platen, Andy. We weten dat. Je bent fan van de jaren 80.
3: Helemaal, ja.
0: En ik ga je even terugbrengen naar jouw eigen programma.
3: Ja.
0: Mag dat? Mag dat?
3: Dat mag, ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja.

0: Wat een topplaat is dit.
1: He, net achter de schermen nog over gebabbeld over de plaat. Over een sticker die erop stond van Radio VRO. Andy, vertel daar iets over. Radio VRO.
2: Ja, dat was vanuit de Beverhamse vijvers.
1: Jij bent daar ook DJ. Bent nog DJ geweest
2: in
1: daar.
2: In het begin van de jaren 90, ja.
1: Dus dit plaatje kan jij misschien ooit gedraaid hebben toen bij Radio VRO.
2: De kans is zeer groot dat ik dat toen heb gedraaid.
1: Ja. Dat is een kringloopgelukje of een rommelmarktgelukje. Dus daar vind je platen aan 50 cent en zo'n ding moet je
3: een klein beetje, een beetje gekrak, maar dat is toch soms heel
1: moet,
3: leuk. Hè?
1: Ja, moet, dat moet.
3: Ja, inderdaad.
1: Want wij kraken ze ook af en toe.
2: Ik herinner ja, Radio VRO, dat was vanuit de Beverhamse vijvers en dat is dus een zwembadlocatie. Ja.
1: Heb je daar ook gaan zwemmen?
2: Ja. Ik ben daar nog.
1: Ben je daar gaan zwemmen?
2: In mijn jongere jaartjes wel, ja.
1: Niet in Bacardi Lemon?
2: Nee.
4: Zomer 100 Overzicht.
1: Ja, daar zijn we terug aan beland, hè, jongens. Het overzicht, vertel eens.
2: Ja, op 40 designers met Voyage. Vorig jaar op 38.
3: Vorig jaar op 36. En dit jaar op 39. DJ Bobo met There's a Party.
1: Ah ja, het is aan mij. Ik was even Silver Pozzoli aan het wegleggen. Zaten we aan 38?
3: We zaten aan 38.
1: Ja, sorry. Lucenzo en Don Omar op 38, Koning van 32 met Danza Kuduro.
2: 37 is een sterke stijger vorig jaar op 53, Sailor met La Cumbia.
3: En op 36 in onze zomer 100, de Queen of Pop, Madonna met La Isla Bonita.
1: Ryan Paris op 35 met die geweldige Dolce Vita uit 1983.
2: En op de volgende plaat is een zeer sterke stijger, maar liefst 20 plaatsen vooruit. Vorig jaar op 54, nu op 34. Los, maar non los, All My Loving.
3: En op 33 vonden wij ook een hele grote stijger, kwam van 61, Wham met Club Tropicana.
1: Trompetten en wat nog allemaal kregen we op nummer 32, maar hij zakt wel 20 plaatsen. Willy, wat doe je ons aan? Willy William in onze Zomer 100.
2: Ja, en Italo Disco op 31, Silver Pozzoli met Around My Dream stijgt maar liefst 9 plaatsen vooruit, vorig jaar op 40.
1: En dat, beste vrienden, wil zeggen dat we al 70 platen hebben gehad.
3: Ja.
1: Nog
3: 30 te gaan.
1: Dat gaat toch zo snel, zo snel. Om 6 uur kom je te weten wie de nummer 1 is. Is het terug Rob de Nijs of toch niet Rob de Nijs? Dat gaan we nu niet verklappen. We gaan eerst nog een beetje ambiance brengen. Het gras gaan we niet laten groeien. Nee. We gaan wel Eddie Grant zijn originele draaien.
3: Ja.
1: Dan hebben we het natuurlijk over
3: Gimme Hope.
1: Joanna.

0: jaren 60 zongen.
1: Dat is echt al niet. Er brandt een rode lampje, jongen. Jaren 60?
0: Ja.
1: Wat was er in de jaren 60?
0: Wel, ik meen het te zijn.
1: Lekker, ja, die chaos op de radio. Zeer lekker.
0: En die Grant is nog zanger geweest bij de Equals in de jaren 60. Die kennen we nog van Baby Comeback.
1: En Electric Avenue heeft hij ook nog uitgebracht, bijvoorbeeld.
2: Je had dan al wat?
1: Ja. Electric Avenue.
0: Ja, juist.
2: Hij had een aantal internationale hits, hè, waaronder onze nummer 30 deze zomer. Hè, komt van 31. Gimme Hope, Joanna, van Eddie Grant.
1: Inderdaad. Ik ben even aan het kijken geweest naar onze timing. We staan voor op schema.
2: Ja.
1: Dat wil zeggen dat ik zo meteen nog een extra plaat kan draaien.
2: Mm-hmm.
1: Maar er liggen er twee op onze draaitafel.
2: En we gaan ze niet alle twee draaien.
1: Nee.
2: Dat gaan we niet
1: gaan,
2: doen.
1: Nee, we gaan, nee. We gaan één plaat draaien. Jullie mogen zometeen na de reclame beslissen, nummertje 1 of nummertje 2.
2: Ja.
1: Het heeft niets te maken met platen daar 1 of 2. Ik heb hier een papiertje geschreven wat dat 1 of 2 is.
2: We moeten niet een loodje trekken of zo.
1: Nee. Je moet samen een nummertje beslissen.
2: Ja.
1: 1 of 2.
2: Oké.
1: En Andy is nu aan het inzoomen op die hoes. Jullie moeten daar niet naar hier. Jullie blijven daar staan.
0: Ja.
1: Hebben 2 minuten. Wacht even kijken. 2 minuten en 46 seconden en 400ste.
2: Dat moet lukken.
1: Dat moet lukken.
2: Ja.
1: Voor de extra plaat die de lijst net niet heeft gehaald.
2: Ben benieuwd.
1: Allee. Samen in de hoekske daar.
3: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar Juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoekhuis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
4: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799. Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
5: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
1: Spannend, hè?
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
1: Ja, en nu, hè? Ja, maar ja, het is speciaal toch, hè? Moeten ja. we... Wat?
2: De jury heeft even samengezeten. Ja, de jury was maar twee personen. Ja,
1: de kandidaten.
2: De kandidaten. Maar Andy, we hebben een unanieme beslissing welke dat we gaan nemen. En Andy mag dat zeggen van mij.
1: Dus we gaan misschien nog even kaderen. Ja. De mensen die pas beginnen luisteren. We hebben nog wat tijd over. Hè. Mm-hmm. We zijn voor op schema. Ja. Ik heb twee platen klaar liggen op onze draaitafel. Mm-hmm. Optie 1 en optie 2.
2: Ja.
1: Ik heb op mijn papier geschreven wat 2 is en wat 1 is. Niet bepaald platendraaier 1 is niet bepaald optie 1.
2: Nee.
1: Of, hè?
2: Ja.
1: Ja. Dus zijn twee platen verschillend van genre.
2: Wij weten het niet. Jij weet het.
1: Ik weet wat het is en ja? Ik heb de hoezen ook professioneel verstopt. Dus het is aan jullie om nu te bepalen 1 of 2.
0: Ja, David is optie 2 geworden.
1: Ja. Zeker?
2: Ja, ja. Heel zeker, wij veranderen niet meer.
1: Zeker?
0: Ja, heel zeker. Ja. Ja.
1: Oké, dan zijn jullie nu verantwoordelijk voor de komende 3 minuten. Ja.

0: een kleine wedstrijd tussen de collega's. We hadden nog wat tijd over. Ja. Ze hebben beslist welke plaat ik ging draaien. Dus ja, kijk. Ja.
1: Het was een
2: goede
1: keuze.
2: Rock of Granata.
0: Ik vond dit goed.
2: Ja, ja.
0: Terug. Toch?
3: Ja. Ja, het was goed.
0: Ja. Het gaat over zeg je dat goed is.
2: Het gaat over de zomer. Het gaat een
0: je, je hebt me net bijna gemolesteerd, Andy. Dat is niet waar. Moet ik hem nog eens draaien?
3: Van mij mocht het eigenlijk ook nummer 1 zijn, want die vond ik dan weer beter.
0: Ah, ja. Dit hier. Dat is pech. Ja. Goed, we gaan door met onze zomerhonderd. Het is 4:10. Ondertussen is er onze volgende collega komen bijzitten. Ja. De vaste waarde, ons huismeubilair. Geert Otte, die komt straks ook mee presenteren. Maar eerst gaan we richting een van de favoriete platen van ons opperhoofd, van Erwin. Wij weten dat.
2: Ja, wij weten dat, ja.
0: Ja, maar ja. En het is ook, ja, zeg tegen ons van, kijk jongens, jullie mogen de zomer 100 doen, maar Bart Peters moet in de lijst staan.
3: Ach zo, ja.
0: Dus het is een beetje gepusht door onze voorzitter Erwin.
3: Ja, ja.
0: Dus.
2: En hij stijgt zelfs één plaats van 30 naar 29.
0: Dat is om extra dankjes te krijgen.

0: Het is enorm druk aan de Belgische kust, heb ik net vernomen van mijn partner.
1: We kunnen
0: bijna 2 uur gereden naar de zee. Goeie god.
2: Het is eigenlijk weer om nog eens naar de zee te rijden en te zwemmen in de zee. Nee?
0: Maar nu toch niet naar de zee rijden, jongens. Wat een idee is dat, zeg.
2: Vanavond, hè?
0: Vanavond wel. Dat is inderdaad wel goed. Goed, Bart Peters mag niet ontbreken in onze Zomer 100 met zwemmen in de zee. 1 plaatsje gestegen van 30 naar 29. Ja. Mooi zat.
2: Ja, absoluut.
0: Ondertussen hebben we hier al een volle studio, want er is nog iemand bijgekomen, hè Andy? Wie hebben we hier bij ons nog?
3: Heert is er bijgekomen, Heert Totte. Ja.
4: Goedemiddag. Goedemiddag, collega's. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Dat is een beetje traditie geworden.
4: Ja. En het weer hebben jullie ook mee, hè jongens?
2: Ja.
4: Prachtige zomerdag.
2: Ja, absoluut. Ja,
4: dat kan niet beter zijn.
0: We hebben dat besteld, hè?
4: Ja. Dat is op bestelling.
0: Dat is op bestelling.
2: En we gaan er nog een vervolg aan bereiden. Hè. Deze week wordt het ook nog heel warm.
4: Ja, de komende 14 dagen zelf wordt het heel mooi weer. Ja.
0: Dus zeg Geert, kun jij een keer een plofkap op je micro zetten?
4: Oké. Wacht, hè.
0: Je bent aan het spuwen dat het geen naam heeft. Je lijkt wel een alpaca. Zeg Geert, is jouw favoriete zomerplaat al voorbijgekomen of niet?
4: Nog niet. Ze staat in de top 10. Dus ik ga nog even in spanning houden welke plaat het juist is. Maar ze staat in de top 10. Dat is mijn absolute zomerplaat aller tijden.
0: Kaoma.
2: Ik ben benieuwd.
4: Nog 9 kansen, David.
0: Dat gaan we niet doen. Ik heb al van Frankie het, denk ik, geraden. Ja. Van Andy is het makkelijk. Dat is al 25 jaar hetzelfde liedje. ik ben toch wel benieuwd.
4: Ja, ik ben ook wel. Ik was echt niet verrast van Bailando. Daar was ik niet van verrast.
0: Nee. Gaan we hier al ons geheime prijs geven?
4: De favoriete plaat van collega. Hè.
0: Dat is hier net binnengewandeld en dat is hier al ons. Ik bedoel, zeg.
2: En we zitten momenteel, denk ik, aan nummer 28. Ja.
0: 28?
2: Ja.
0: Andy, weet jij daar iets van?
3: Ja, het is opnieuw Italo Disco uit de jaren 80. Dus ja, helemaal mijn ding, had ik al gezegd. En dat is van het Italiaanse duo Righiera met Vamos alla Playa. Ja, een beetje raar, maar ze zingen in het Spaans, maar ze komen uit Italië.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
4: En als je goed luistert, dan hoor je dat gaat over een atoombom, dat nummer. Dus,
0: nou, dat is heel gezellig zo.
4: Ja,
0: zo warm, je bent echt een sfeermaker.
4: Warm, ja, voilà. De komende 2 uur. Ja.

0: Discount Zonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: Dit is de Zomer 100.
2: De heetste lijst van Vlaanderen.
3: Radio Star.
4: Summertime.
5: En daar gaan we weer.
4: Hier zijn we
5: Reggae weer. Time. Geert is aan het noteren en aan het berekenen. Wat is hij allemaal aan

0: satékes.
1: Een beetje vlees, een beetje saus, een beetje groentjes. Ja. Alhoewel, groentjes. Dinky Toys en Declaration d'Amour.
2: Discount Song. Uw supermarkt voor al uw barbecue specialiteiten. Discount Song in Herzelen.
1: Dat klopt wel, hè?
3: Klopt wel, barbecue. Het bruggetje was gemaakt.
4: De Zomer 100.
5: De heetste lijst van Vlaanderen.
3: Summertime.
1: Een barbecue kan aan de Zomer 100, jongens.
3: Ja. Ja,
1: als we een hapje gaan eten. Ja. Toch?
6: Dat gaat er altijd in natuurlijk. Hè.
1: Ja, dat zal wel zijn. Een Declaration d'Amour van de Dinky Toys hadden we net in onze Zomer 100. Beste vrienden, we zijn zo toch wel langzaam maar zeker in de laatste rechte lijn van onze Zomer 100. We hebben de Zomer 100 top 3 van vorig jaar net overlopen. Op 3 was er Kaoma met Lambada. Op 2 was er Willy Sommers. En op 1 was er Rob de Nijs met Het werd zomer. Mm-hmm. Wat is jullie pronostiek? Goh, niet kijken naar uw blad. Nee.
3: Ik ga niet antwoorden. Ik heb een andere vraag.
1: Ja?
3: Weet je nog, Davy, 2 jaar geleden de nummer 1? Weet je
1: nee,
3: dat nog?
1: The Summer of 69.
3: Klopt, ja.
1: Ja. Also, wat een vraag is dat.
6: Die hebben we nog niet gehad.
3: Nee,
6: dus
3: nee,
6: die komt er waarschijnlijk nog aan.
1: Ja, Andy.
3: En
1: je weet
3: hebben
1: het al, hè.
3: Ja.
7: De nummer 1.
1: Je weet hem al, hè.
7: Ja, tuurlijk.
6: We gaan het weigeren.
7: Ik kan niet niks zeggen.
1: Normaal hebben we nu onze Paradiso met Bailando. Dat is onze nummer 13.
6: Ja, klopt, ja.
1: Maar eerst gaan we iets anders doen.
6: Oei.
1: Naar de jaarlijkse traditie. Mag dat?
6: Ja.
1: Of niet?
6: Ja,
1: heel wat verwonderde gezichten.
3: We weten alle drie van niets.
7: Dus okay. Nee, ik weet van niets. Nee,

0: Davy, als ik iets mag zeggen.
1: Andy is weg. Andy is kapot.
2: Ja. maar binnen 4 maanden is het terug bij
0: ons. Ja, dat wel. Maar ik wou net zeggen, ja, de sneeuwballen gaan toch smelten in de kerstboom, hoor.
3: Denk het ook.
1: Ja. Ah, langs aan de andere kant, beste Geert. Het is toch zo, het is zoiets van...
4: It's the most wonderful time of the year.
0: Dat is het wel, met de zomer.
2: De zomer is dat toch, hè? Ja,
0: ja, ja, ja, tuurlijk.
1: Andy, als oké met jou nog?
5: Ja, ik was

0: Volgende keer aan checken naar het volgende nummertje.
1: Het volgende nummer is echt een topnummer.
2: Ja, ja. Ja,
1: alleen, het is, al zeg ik het zelf.
2: Ja, okay. Ja. Het cijfer is het minder, maar inderdaad.
1: Maar
2: het
1: stijgt wel.
2: Het stijgt wel, ja. Ja. Ja. Het is jouw favoriete plaat, dus Frankie, voilà, kondig voilà. Ze aan.
1: Het is Belgisch. Het is Belgisch. Misschien weten sommigen dat niet. Het is Belgisch. En ja, het was een gigantische hit in heel wat landen.
0: Huh? Ah ja, klopt.
1: Ja, absoluut. In 1996, denk ik, werd het uitgebracht. En ja, wie kan dit niet?
2: Goh ja, als je de jaren 90 hebt meegemaakt, ja, dan ken je dit, hè. Ja.
0: En ook gecoverd door Luna destijds uit Nederland.
1: Inderdaad. Ja, ja.

0: Ja, ik zag plots veel beweging in de studio met deze plaat. Vooral bij Geert dan. Alles goed, Geert?
1: Alles oké.
2: Kan er iemand een soca dance? Het nummer wel, natuurlijk. Hè.
1: Ja, ja, dat is niet zo moeilijk. Gewoon wat Afrikaanse ritmes.
2: Ja, ja. Ja,
1: zo.
0: Doe het eens, Frankie. Als het zo makkelijk is.
1: Heeft een strooie rokje niet aan.
2: Nee.
0: Dat weet ik niet, wacht.
2: Kan nog komen in die... Hey, pas op.
0: Hij heeft zijn monokini aan.
2: Nee, maar het was wel een gigantische hit. En heeft ook op 1 gestaan in sommige hitlijsten in Europa.
3: Ja. Vooral in Frankrijk en België.
2: Voilà,
3: was het.
2: Ja.
0: Een beetje een vergeten plaat ook, vind
1: ja,
0: ik. Je hoort ze nog weinig op de radio.
1: Ja. Ja.
0: En daarom vandaag in de Zomer 100.
2: Op nummer 12.
0: Op nummer 12, inderdaad. Zometeen terug een overzicht, maar eerst hebben we nog een andere plaats. Wie weet iets over onze nummer 11?
1: Ja, wel, ik heb hier daarnet iets gevonden. Sophia is het nummer. Het gaat eigenlijk over een pijnlijke relatiebreuk, maar opvallend genoeg gestoken in een heel vrolijk, dansbaar en zomers jasje. Dat nummer van onze nummer 11, dat is Alvaro Soler. MUZIEK

0: mama te midden.
1: Ja. De zomerhonderd beste vrienden van de radio. Die van zaterdag 8 augustus. Ondertussen al 15 jaar traditie op de radio. En ook deze maand staat al enige jaren in die zomerhonderd. Alvaro Soler met Sofia. En dit jaar staat hij op nummer 11 in die zomerhonderd. Gezakt wel vanaf nummer 8 neergedaald, zeg maar, naar de nummer 11. En dat wil zeggen dat hij niet in het voorlaatste overzicht zit. En dat is dan nu...
2: Zomerhonderd overzicht.
3: Ja, op nummer 20. Ricky Martin met Maria.
4: Op 19, T-Spoon met Sex on the Beach.
5: 4 plaatsen gestegen op 18, Underdog Project en The Sun Club met Summer Jam.
3: 2 plaatsen gezakt naar 17, Rigiera met No Tengo Dinero.
4: Ja, op 16, de favoriet van onze Frankia, Calvin Harris met Summer.
5: Katrina and the Waves met Walking on Sunshine op nummer 15 dit jaar.
3: En op 14 vonden wij de Dinky Toys met La Declaration de Amor.
4: 13 was voor Paradiso met Bailando.
5: En 40 jaar terug voor de nummer 12, Charles D. Lewis en de Soca Dance.
3: En daarnet gehoord op nummer 11, Alvaro Soler met Sofia.
1: Dat wil zeggen, beste vrienden van de radio, dat we toe zijn aan de top 10 van onze Zomerhonderd 2026. Wie...
5: Waar is dat? Trommel.
1: Ik dacht iets anders.
5: Ja, maar
1: vorig jaar op nummer 3 herhalen La Bada van Kaoma. Op 2 Willy Sommers met Laat de Zon in je Hart. En op 1 Rob de Nijs met Het Werd Zomer. Wie staat dit jaar in de top 3? En belangrijk, wie staat op nummer 1?
2: Dit is de Zomerhonderd.

0: ze veel heupen bewegen vandaag in de studio.
1: Je kan er moeilijk toch blijven bij stilstaan, vind ik.
0: Ik zie vier heupen bewegen. Ja. En dat gaat nog vermeerderen in de volgende...
1: Ja?
0: Hoeveel heupen heb je misschien? Andy, zeg eens, wie was dat?
2: De Colombiaanse zangeres. Een van mijn favorietjes, eigenlijk. Zo'n beetje van... Van 2 jaar geleden. En dat betekent eigenlijk, had ik je maar eerder ontmoet. Ja. Si antes te hubiera conocido. Ja.
0: Zeg dat nog eens. Mai, dat is heel mooi.
2: Die in het Colombiaan.
0: Zeg het nog eens, de titel.
2: Si antes te hubiera conocido.
0: Maar ik begrijp wel waarom dat een van zijn favorietjes is. Ik ging het juist vragen.
1: Is het de stem of het
0: als ik de foto's zie van deze dame, die is
2: Het is
0: maar,
2: een knappe vrouw.
0: Ja, die is 35 jaar.
3: Die poster van Michael Jackson.
0: Die poster van Michael Jackson en Madonna, die zijn totaal achterhaald nu.
3: Het zou Carol G kunnen zijn. Dit is...

0: Ik heb me altijd al eens afgevraagd, zou dat nummer nu echt over ketchup gaan?
1: Of waar hebben ze de mosterd gehaald? Ja. Het kan ook, hè?
2: Ja. Wat wel zeker is, dat dat ook een gigantische hit geworden is. Hè. Mm. Er staan hier wel hits in onze top 10 eigenlijk. Platen die eigenlijk in verschillende landen nummer 1 bereikt hebben.
0: Ja, was dat in België ook het geval, Frankie?
2: Ik weet het niet zeker. Wel.
1: Andy zegt het is, was dat nummer 1 in België? Ik denk het wel, hè?
3: Ja? Ja, maar het was eigenlijk meer na de zomer. Eigenlijk meer al in het najaar van 2002.
1: Nou, toch? Ja. Maar wel eigenlijk, het is een zomerhit.
0: Ja, het is een zomerhit.
1: Het staat in alle zomerhitparades. En ook bij ons vandaag in onze zomer 100. We gaan langzaam maar zeker naar... Ja, die nummer 1.
0: Ja. Ja.
1: En ook spannend, hè?
2: Maar snel. Nu wordt het spannend.
0: Nu wordt het echt spannend. En hoort helemaal thuis, Davy, in het rijtje van 10, hè, die Last Ketchup op 9. Mooi. Ja. Van 9 naar 8, ook zo'n klepper.
2: Ja. Nee, van 3 naar 8.
1: Ja. Uit onze top 3 gebonjourd, Geert.
2: Ja, nu wordt het zeker spannend, want op nummer 8
1: staat inderdaad de plaat die vorig jaar op 3 stond.
3: Kaoma. Ja. Lambada.
1: Heel vreemd, hè?
3: Ja,
1: de top 3 is door elkaar geshuffeld.
2: Dus er zijn veranderingen.
1: Er zijn veranderingen.

0: Despacito.
1: Ja, de zomerhit van 2017. Luis Fonsi en Daddy Yankee met Despacito. Twee mannen uit Puerto Rico. En in diezelfde periode werd er ook een remix uitgebracht met Justin Bieber. Waarop okay. Justin Bieber te horen is, ja.
2: Oké, okay, goed
1: dit
2: zo.
1: Was dus, dit was de originele van Luis Fonsi en Daddy Yankee, ja.
2: In onze zomerhonderd 2026. Trouwens, je kan nu al op onze website radiostar.be bij radio en dan muzieklijsten al een deel van onze zomerhonderd nalezen.
3: Maar niet tot nummer 1.
2: Ah, nee.
3: Nee, die is nog
2: dat
3: een beetje...
2: Dat gaan we niet doen.
3: Nee, dat gaan we niet doen.
2: Dat gaan we niet doen. Goed, beste vrienden. Wie gaan we nu in onze top 100 aansnijden?
3: We zijn bijna aan de top 5 beland, collega's. Maar ja. Eerst hebben we natuurlijk nog nummer 6. Ook een heel bekende plaat, denk ik. Ja. Kijk ook naar Geert.
4: En een flinke stijger.
3: En een flinke stijger, absoluut.
2: Vrij vertaald, ik ga je pakken.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja. Toch?
3: Ja. En het is van een Braziliaanse zanger, Michel Teló, denk ik.
2: Ja, Michel Teló.
3: Ja. En ik denk iedereen gaat het kennen.
2: Vorig jaar getuimeld naar 20 en vandaag opgeklommen naar nummer 6. Dus net niet in de top 5.
3: Nee.
2: Maar wel een dikke zomerhit uit 2012.
1: De meezinger, hè? Ja.
2: Ga je meedoen?
1: Ja.
2: We gaan jouw microfoon openlaten, de rest gaan we dicht doen. Nossa!

0: De Zomer 100 richting nummer 1. De Zomer 100 van 2026. Het wordt spannend, hè, jongens?
1: Ja.
0: Het wordt heel spannend. Want de top 3 is nu sowieso al door elkaar geshuffeld. Want onze nummer 3 van vorig jaar stond op nummer 8, Kaoma. En dit was nummer 5. En dat stond vorig jaar op 4.
2: Ja, Gilbert Montagnier. Met Le Sunlight des Tropiques uit 1985 alweer.
0: Jongen.
3: Gilbert, ja.
0: Ja. We wandelen, hebben jullie die wandelschoenen aan? Want we gaan wandelen naar de nummer 1.
2: Ja.
0: Wie weet er iets over onze nummer 4?
2: Wie?
0: Is
2: een heel bekend dansje, denk ik. Hè. Ik weet niet of dat de collega's het hier straks gaan nadoen. Dan gaan de mensen zeker moeten kijken op de webcam.
0: Ja, ik weet niet. Spannend.
4: Ja, Los de Rio is natuurlijk...
1: Het Spanje.
4: Ja. En ik weet ook nog, Andy, wellicht jij ook, toen ik nog draaide, er was een andere groep, die noemde de Los del Mar. Ik weet niet dat iets zegt. Dat is,
1: ja, dat zegt mij iets, ja.
4: Dat is eigenlijk een betere versie van de Macarena.
1: Ja, juist.
0: Oh. Oh.
4: Maar we gaan toch bij het originele. Allee, voor mij persoonlijk dan wel. Hè, maar,
0: we gaan blijven bij de originele. Bij de hitversie. Ja.
2: Ik denk het wel. Hè.
0: Dat is nummer 4. Ik heb iemand erbij gehaald om dat aan te kondigen.
4: En wie?
5: Geurt.
6: Ja, Samson?
5: Geurt, wanneer begint het liedje?
6: Het liedje dat we gaan zingen.
5: Ja, natuurlijk, slimmeke.
6: Wel, dat begint nu.

0: Algemeen geweten, als we richting nummer 1 gaan, dan komen ook alle kleppers langs. Alle toppers, alle dikke zomerhits van de voorbije 100 jaar, zeg maar. Ja. Zoiets, toch?
1: Zoiets,
2: ja, en dit, dit was zeker één, hè?
1: Ja. Ja. En vooral zeker, dat lachje, hè, Frankie, dat lachje.
2: Ja,
1: dat
2: ja.
0: En een dansje erbij natuurlijk.
2: En,
0: dansje, ja,
2: en een nummer dat op elk trouwfeest nog gedraaid
1: ja,
2: wordt.
1: Ja, ja, ja. En iedereen doet mee.
2: En iedereen doet mee, hè.
0: Ja. En ook op een zomerhonder bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, ja, ja, ja. Een terechte plaats, Davy, op nummer 4. Los del Rio en de Macarena.
0: En gestegen, hè. Vorig jaar op nummer 6.
2: Met 2 plaatsen.
0: En ook op nummer 4, op nummer 3, beter. Een kleine verrassing. Mm-hmm. Want vorig jaar stond hij op nummer 9. Mm-hmm. Beste vrienden, wat is er hier gebeurd? Is weer in de zomer 100.
3: Ja, is dat geen ex-nummer 1 ook?
0: Ja. Het is een ex-nummer 1 geweest.
1: Dat is twee jaar geleden. Ja. En nu krijgt hij terug een boost. Terecht ook. Hè. Ik heb het daarnet hier, toen de microfoon zou
2: uitstonden. Een van uw favoriete nummers?
1: Ja, het is mijn favoriete nummer. Het is een goede zanger.
2: Absoluut.
1: Het is een goed nummer. Het is een zomernummer.
2: Ja.
1: Het is een commercieel nummer en het kan in de week altijd gedraaid worden hier op de radio.
0: Dus staande ovulatie, Geert.
2: Toch? Een nummer dat je nog veel hoort.
1: Ja, ook. Vind ik. Ja.
0: Andy. Ja. Ook in een van jouw favoriete zomerplaten, of toch niet?
3: Absoluut, ja.
0: Jij mag het zeggen. Wie is onze nummer 3 dit jaar?
3: Dat is dus de Canadese singer-songwriter Bryan Adams met The Summer of 69.
4: Dit is de Zomer 100.

0: Ik kan er niet over meepraten, beste vrienden. Ik was nog vloeibaar toen.
1: ik was er al, maar ik herinner me natuurlijk ook niet. Ik was 1 jaar, dus.
2: Ja, ik was 3 jaar en jij, Andy?
3: Ik was er toen nog niet.
2: Ook nog niet?
0: Wie is de oude bok van de groep?
1: We kijken naar één bepaalde.
2: Ben ik dan oudste? Van 74? Ja, het moet zijn, hè. Ja,
0: ja. Ja, dat siert je, Geert.
3: Ben jij van 74?
2: Ik ben van 74. Ah, ja, okay. Ja, ja. Dus ja, ik was 3 jaar, maar ik weet er niet meer af, hè, dat nummer uitgebracht is. 1977 is het nummer uitgebracht. Ja.
0: 77?
3: Ah, ja. Dat klopt niet, hè.
2: Nee? Nee, excuseer, 84.
1: Ah, dat dacht ik ook. Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Inderdaad.
2: Nee, ik wou eens zien of jullie nog bij de pinken waren.
1: Hij wordt wat ouder,
0: dat is het probleem.
1: De stress van de top 2 begint toe te slaan.
2: Ja. Maar, by the way, je zegt daar, Andy, jij was nog niet 84. Jij was toch al...
3: Ah, maar ik verwar het met de titel 1969.
1: Ah, okay. Ja.
2: Nu is alles... Ja, oké. Alles is uitgeklaard. Ja,
0: heerlijk is... deze chaos. Ja. Welkom in de winter 50.
2: Ah ja, daarnet met...
3: Ik verwarde het met 1969.
2: Ja, zo.
1: Ik weet ook niet wat er in 69 in de zomer gebeurd is.
2: Ik ook niet.
0: Alles heeft een uitleg. Ja. Enfin... vorig jaar stond hij op 9, dit jaar op de nummer 3. Brian Adams en The Summer of 69. Goeie god, beste vrienden, wat gebeurt er met onze zomer 100? Ja. Heel rare dingen gebeuren. Ja. Vorig jaar stond op nummer 1 Rob de Nijs met Het werd zomer. Mm-hmm. En waar staat Rob de Nijs dit jaar?
2: Mooie nummer 2.
0: Ja. Hij is gezakt.
2: Ja. Een plaatsje gezakt.
1: Wel een mooie ereplaats, hè?
2: Ja, toch wel. Maar het blijft toch een prachtig zomersnummer, hè, jongens?
1: Ja.
0: Dus we hebben een beetje illegaal nu, maar toch.
2: Ja.

0: is al een paar weken zomer, zeg maar een paar maanden. Dat is gevoel toch dat we hebben, hè, jongens.
1: En we gaan er nog een vervolg aan breiden.
2: En het blijft duren, hè, Davy. En, ja, het blijft duren. Hè.
0: Het blijft duren. Rob de Nijs, het werd zomer. Onze nummer 1 van vorig jaar. Goeie god, wat gebeurt er allemaal, beste vrienden?
3: Zomer 100 overzicht.
0: Hij is weg van de nummer 1.
1: Ja.
0: Wat gaan we nu krijgen op onze nummer 1? Want onze top 10 is zelfs gewoon door elkaar gevlamd, eigenlijk. Ja. Oké, Frankie, wie hadden wij op nummer 10 dit jaar?
1: Op nummer 10 was een zittenblijver eigenlijk. Karol G, Si ante tu hubiera conocido.
0: Ook zoiets.
1: Ja.
0: Dan op 9 ook gezakt van 5, Las Ketchup en de Ketchup Song.
4: Ja, op 8 Kaoma met Lambada, vorig jaar nog op 3.
2: 7 is een zittenblijver, Luis Fonsi en Daddy Yankee en Despacito.
1: En op 6 een grote stijger van 20, Michel Telo, Así Yo Te Pego.
0: Je hebt de goede platen, hè?
1: Ja, ja, absoluut.
0: Dan Le Sunlight des Tropiques. Ja, ik zeg het zelf al. Gilbert Montagnier, ook gezakt van 4 naar nummer 5.
4: Los del Rio stijgt 2 plaatsen vorig jaar. 6, nu op 4 met Macarena.
2: Ja, en ik mag mijn eigen favoriet aankondigen. op nummer 3. Dankjewel, Davy, dat je die daar gezet hebt.
0: Nou, ik wist dat niet.
2: The Summer of 69.
0: Dat is toevallig, hè?
2: Maar toch, dankjewel.
1: Ja. En op nummer 2, helaas een plaatsje gezakt. Rob de Nijs met Het werd zomer.
0: Ja. Het is gebeurd, beste vrienden van de radio en collega's.
1: Ja.
0: Er is een nieuwe nummer 1 in onze Zomer 100. Vorig jaar stond daar inderdaad Rob de Nijs met Het werd zomer. Uh-huh. Dit jaar is het niet het geval.
1: Nee.
0: Hoe komt dat? Ik weet het niet.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Het was een ingeving.
2: Een soort van...
0: Het gevoel. Een gevoel
2: een soort van...
0: Een
2: haasje over of zoiets?
0: Ja, het kon ook iemand anders zijn, hè?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dus zometeen gaan we onze nummer 1 draaien, onze nieuwe nummer 1. Ik wil iedereen bedanken die vandaag aanwezig was. Jampy, het voorprogramma.
2: Ja, Stefanie
0: was erbij. Frankie is er dan bijgekomen. Andy is erbij gekomen. Geert is er ook bijgekomen. Ja, heel fijn.
2: Maar vooral het belangrijkste. En dat mag toch even vermeld worden.
1: Ja, absoluut.
2: De samensteller en de man die het hier allemaal piekfijn in orde. Tot de lijsten toe. Alles piekfijn in orde. De jingles, alles, noem maar op.
1: Davy.
2: Onze goede vriend Davy de Bruin.
0: Dankjewel.
2: Proficiat, man.
0: Altijd leuk om te doen. Volgend jaar komt er sowieso een nieuwe editie.
1: Ja.
0: En voor de echte fans en de addicted people, er is ook op onze website een lijst die je kan raadplegen. Ja. Het staat online, behalve onze nummer 1.
2: Die nog niet.
0: Ja. Beste vrienden, ik wil iedereen bedanken. En ik kijk nu al uit naar volgend jaar voor een nieuwe Zomer 100. Hier bij Star. Editie nummer 16.
2: In 2016.
4: De 16e editie.
0: Ja. 16 jaar, Zomer 100. Goed. Het wordt emotioneel.
2: Het is als een kindje, Davy, van jou. Hè?
0: Eigenlijk wel.
1: En het is
0: goed. Ik laat aan jullie wie nummer 1 is. Ik tel af. 3, 2, 1.
2: Dan alle 3 tegelijk? Hè? Okay.
0: Graag. Dus ik tel af. 3, 2, 1.
5: Willy Sommers, laat de zon in je hart.
0: Bedankt allemaal en tot volgend jaar.
1: Bye bye.
4: Dag.

0: Soundsong. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discountsong in Herzelen.
1: In Charleroi is de mijnramp herdacht in deelgemeente Marcinel, vandaag exact 70 jaar geleden. Premier De Wever plaatste ook een videoboodschap op X ter nagedachtenis aan de 262 slachtoffers. Al hun namen zijn voorgelezen tijdens de plechtigheid. De arbeiders kwamen om nadat in de mijn Bois du Casier brand was uitgebroken. Ruim de helft van de doden waren Italianen. Vanmorgen was er ook nog een opstootje met een groepje antifascistische activisten. Zij protesteerden tegen de komst van enkele uiterst rechtse Italiaanse politici naar de herdenking. In Dendermonde is vanmiddag een man van 74 om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N41. Om een nog onbekende reden week zijn wagen van de weg af en belandde tegen een verlichtingspaal. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Bij de aanrijding waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse Senaat heeft Todd Blanche benoemd tot nieuwe minister van Justitie. Blanche is de voormalige persoonlijke advocaat van president Trump. Hij verdedigde hem onder andere in de zaak rond het zwijggeld voor pornoactrice Stormy Daniels. Blanche is ook door Trump zelf voorgedragen. Hij was de voorbije maanden al interim-minister van Justitie sinds het ontslag van Pam Bondi. Critici hekelen het feit dat Trump opnieuw een vrouw in zijn kabinet door een man vervangt. In de Tour de France Femme is uitredend winnares Pauline Ferrand-Prévot niet meer aan de start gekomen van de voorlaatste etappe. De Française vond al de hele week niet de beste benen en was naar een 14e plaats in de stand gezakt. Op bijna een kwartier van gele trui Nuit-à-Dôme. Volgens haar ploeg is Ferrand-Prévot afgelopen nacht geveld door ziekte. Warm en op sommige plaatsen zwoel weer. Aan zee 26 graden, in de rest van het land net geen 30 graden. Morgen halen we 31 in het centrum en de Ardennen. Code geel is voor het hele land van kracht tot donderdag.
2: Een fijn weekend.

0: Voor gyprokwerken uitwerken van zolder met dak- en muurschuinte, plaatsen van wanden, plafond en isolatie, hoef je helemaal niet ver te zoeken. Kom langs bij Bea Interieur, Stationstraat 15 in Herzelen, en ontdek hoe kwaliteit en vakmanschap al sinds 1965 hand in hand gaan. Maatwerk is onze specialiteit. Ervaring onze troef. Uw tevredenheid is onze prioriteit. Surf vandaag nog naar bea.be voor alle info. Bezoek onze Facebookpagina of mail info@bea.be.
1: Bea Interieur. Wie zoekt, kent Bea niet. Wie Bea kent, die zoekt niet.
2: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
3: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
4: Morwa?
3: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
5: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
6: That is zomer.
7: That's disgusting.
8: Op 8 augustus is hij er terug.
9: 8 augustus.
8: De heetste lijst van Vlaanderen.
9: De Zomer 100.
8: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100 bij Star.
9: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
8: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100 met Frankie, Jampie, Andy, Stefan.

0: Zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
0: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
2: Mocht GavaRent niet bestaan?
3: Ha, ze zouden het moeten uitvinden.
2: Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
4: We gaan eten.
1: Dit zinnetje hoor je zowat elke dag in elk huis. Maar vraag jij je soms af, waar komt alles op mijn bord eigenlijk vandaan? Bij de Kollebloem kunnen we jou dat precies vertellen. Want onze biowinkel houdt het simpel. Met groenten rechtstreeks van ons veld, vlees van onze eigen koeien en zelfgeteeld bloemenzaad. Kortom, alles wat we verkopen heeft een verhaal. Ontdek de Kollebloem in de Dorenstraat in Sint-Lieves-Essen. De beste hoevenwinkel van het land. En laat ook anderen onze verhalen ontdekken met jouw zelf samengestelde cadeaumand.
5: Voortaan kan je ook online boeketten met biodynamische bloemen bestellen. Vers geplukt uit ons bloementuin en mooi verpakt afhaalklaar in de hoevenwinkel.
1: Lees meer op kollebloem.be of volg ons via Instagram en Facebook.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Sonk in Herzelen.
1: Ongeveer 170.000 mensen zakten af naar Antwerpen voor de jaarlijkse Pride Parade. Dat is een nieuw bezoekersrecord. De kleurrijke optocht met de 33 praalwagens stond in het teken van diversiteit, gelijkheid en inclusie. Naast het feestelijke karakter benadrukte de Pride ook het belang van zichtbaarheid, veiligheid en gelijke rechten voor de LGBTQ+ gemeenschap. Een meisje van 8 is in provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in de problemen gekomen tijdens het spelen in de zwemvijver. Omstaanders merkten dat op en sloegen onmiddellijk alarm. Redders haalden het kind uit het water en startten meteen met de reanimatie. Het meisje kon snel opnieuw zelfstandig ademen. Ze werd voor verdere controle overgebracht naar het ziekenhuis. In Bulgarije is een drone ontploft vlakbij een belangrijke gaspijpleiding aan de grens met Roemenië. Er vielen geen gewonden en de pijpleiding bleef onbeschadigd. Volgens het Bulgaarse ministerie van Defensie gaat het om een type drone dat vaak door Oekraïne wordt gebruikt, al is er geen bewijs dat het om een gerichte aanval ging. Er is een onderzoek gestart naar de

0: Nice en reed concurrente Katarzyna Niewiadoma uit het wiel. Lotte Kopecky liet zich opmerken door in de groep met de favorieten mee te gaan tot diep in de finale. Zij werd uiteindelijk vijfde. Na een heldere en frisse nacht wordt het opnieuw zomers warm, met temperaturen die op veel plaatsen richting de 30 graden gaan. Ook begin volgende week blijft het droog, al wordt het even iets minder warm. Vanaf het midden van de week keert de echte zomer terug, met volop zon en maxima rond of boven 30 graden. En tegen het einde van de week klopt de ventilator weer overuren, met tropische temperaturen tot 34 graden.
1: Geen zomer zonder Radio Star.

0: beste mensen, opgelet. Bij Discount Sonk in Herzelen maken we de zomer nog gezelliger. Koop voor €49,95 aan heerlijk gemarineerd vlees in onze beenhouwerij. En ontvang helemaal gratis een bak Supilair of Stella van 24 flesjes van 33 centiliter. Perfect voor een geslaagde barbecue met familie en vrienden. Kies voor topkwaliteit vlees en onze smaakvolle huisgemaakte marinades. En wees snel, want deze actie loopt slechts tot en met 6 september. Discount Sonk. Alles voor een heerlijke zomer. Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
1: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Tony vertelde.
2: Door mijn gesprek met Dirk ontdekte ik hoe ik zelf actief aan mijn gezondheid kan werken.
1: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
0: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen. Elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Geen zomer zonder Radio Star.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf-centrum Herzelen heeft het allemaal. Doe-het-zelf-centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.

0: 8 augustus is hij er terug.
1: 8 augustus.
0: De heetste lijst van Vlaanderen.
1: De Zomer 100.
0: 15 jaar radiotraditie. De Zomer 100. Bij Star.
1: Wie wordt de absolute nummer 1 van 2026?
0: Zaterdag 8 augustus vanaf 10 uur. De Zomer 100. Met Frankie, Jampy, Andy, Stefanie en...
2: Davy de Bruin. In het hart van Herzelen.
3: Je hoort van ons.
2: Radio Star.

De benenhouwerij van Discount Zonk. De heerlijkste en eerlijkste van de streek. Discount Zonk. Dance Classics met De Zwart. Damn, girl.

Hey, welkom en hier op Flevery van Dance Classics Radio Star. Welkom, Kapala. You got to know. Snow Informer en Toto Africa mocht deze editie voor vanavond aftrappen.

Carolina in Dance Classics. Een hit uit de jaren 80, New Beat periode net ervoor. En Prince

Billy Ocean en Dance Classics met Are You Ready? Ann Clark of Darkness. The Bee Gees met Tragedy. Wicks and Company in Dance Classics. Rock Your World. Voorafgaande Shaggy of Carolina en Dance Classics. Less talk, more music. Dit is Licky Lee. I Follow Rivers van een paar jaar geleden.

De Mixmasters in Dance Classics met In The Mix. Earthwind & Fire met September. Rise Up. What Else Is There? Petra Boys Suburbia. The Game, Hate It or Love It. Licky Lee met I Follow Rivers. En Dance Classics, straks een tweede uur vol hits uit die goede oude tijd. Well, my friends, the time is come. Lion Witchy is dit. All night long.

Groenlaning Herzelen vind je Discount Zonk. Uw supermarkt vol voordeel. Discount Zonk. Hoge kwaliteit, lage prijzen. Dance Classics met De Zwart. Damn girl!

Welkom, deel 2, Dance Classics Get It Gang met Showtime. Naughty by Nature met OPP, Simple Minds Promise You a Miracle. En Superfunk, klokken starts na 9 uur. Welkom in deel 2. YouTube. Live versie van Sunday Bloody Sunday.

0: Technotronic, Pump of the Jam. Chic, we are family. Nog een heleboel hits, maar ja, het is bijna tijd. De Temper met Feel It komt eraan. Graag tot de volgende Dance Classics.
1: De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discountzonk op de Groenlaan in Herzelen. Discountzonk in Herzelen. De prijzenbreker.

0: Discount Zone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Het is zomer bij Radio Star. Oh, yeah.